0: Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn twee minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: 5 uur.
1: De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en Tui zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en Tui, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: 6 uur.
1: Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald. En dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2. Tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En we gaan nog even...

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 Plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
9: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl. Creditcard, check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste. 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
12: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm? Kassen op de vetten!
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
20: Goedemorgen, DJ On Judy, mijn naam is Sylvan, zometeen voor je. Harry Chapin ook, Madonna komt eraan en nu het nieuws van 7 uur met Roland.
21: Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is er op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Het Radio 10 weer door weer online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: deze week. Maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
1: De zomer van 10.
2: Sil van Stoet.
1: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
3: Hey. Hallo.
4: Hey, vriend.
3: Hallo.
4: Hey,
3: Sil van.
4: Hey.
3: Hey.
4: Hey.
5: Stu.

0: Papendal Breach, goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Nou, het was het randje, maar je bent erbij. Goedemorgen. Ja, ik ook. Ja, ik was bijna verslapen. Ik heb 2 keer gesnoest, dat moet je niet doen op zaterdagochtend. Hé, goedemorgen zeggen. Nieuwe zaterdagochtend is weer begonnen. En je bent erbij, je bent vroeg erbij deze ochtend. Stuur even, heb je als je in wilt checken, dan weet ik dat je erbij bent deze ochtend officieel. Even schrikken in een historische woning in Sneek is vanochtend vroeg een brand uitgebroken. Begon rond 5 uur deze ochtend. De 4e verdieping van een gebouw. Daarna sloeg de brand snel over. Maar de fik is ondertussen onder controle. Onduidelijk of er slachtoffers zijn. Ik hoop dat het allemaal meevalt. Vandaag stapelwolken, af en toe zon. En die zon is vooral te zien in het zuiden. Maar als ik nu naar buiten kijk, zie ik ook een zonnetje. Dus ik hoop dat die bij jou ook schijnt. Blijft zo goed als droog vandaag. 20 tot 27 graden. Zeg, zometeen, een wijsje uit je hoofd. Welk wijsje mag dat zijn deze ochtend? Kan het een vakantieplaatje zijn? Want ja, in het noorden van het land is de vakantie officieel begonnen. Gefeliciteerd daar. Of heb je iets anders in je hoofd? Laat het weten en gebruik ervoor de app van Radio 10. Oké, dus even appen. Welk wijsje wil je binnen nu en een

Blondie in the Heart of Glass, dankjewel voor het inchecken van jezelf hier bij Radio 10. Er komen heel veel appjes binnen. Arie meldt zich. Agatha Broersma heeft zich gemeld. Raymond. Jolanda Verton. Ik zie ook een hele mooie foto erbij van de zonsopgang. Dankjewel. Stefan Verhoef meldt zich vanuit Zoetermeer. Ik zie Harny inchecken. Greet Rens, goedemorgen. Sylvana is erbij, Marion. En vele, vele anderen. Welkom bij Radio 10. Het is de ochtend op je zaterdagochtend. Ja, en

0: Tijd van ongeveer een half uurtje, dus ik denk dat ik over een half uurtje wel echt fris ben. Goed, dankjewel voor het appen. Vandaag een bijzondere dag, dat zegt Luc ook.
1: Goedemorgen, Sylvan. Het eerste weekend van juli en vandaag is het de vierde. En dan is het in Amerika de 4th of July, ze hebben Independence Day.
0: Ja.
1: En dan lijkt het me wel aardig om dan te luisteren naar Donna Summer en alle wereldsterren op de achtergrond en State of Independence.
0: Ja.
1: Mooi weekend. Hoi.
0: Dankjewel. Leuke keus. Donna Summer bij Radio 10.

0: als je erbij bent bij Bruno Mars, ben ik een beetje jaloers op je, hoor. Ja, want hij is in het land. I just might, hoor je bij Radio 10. En over artiesten gesproken die naar Nederland komen. Eros Ramazzotti, die komt ook weer naar Nederland toe. Op 6 april volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. En dit weekend nog maak je kans op de tickets van 10. Als je de oproep hoort van Eros, dan hoef je alleen maar tickets te appen. Kom je in de uitzending, dan ben jij 2 tickets voor Eros Ramazzotti. Dat is leuk, hè? Dus hou dat deze ochtend goed in de gaten. En we hebben meer cadeautjes voor je de komende week.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog...

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten... en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
17: Hakje dag!
18: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
19: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 2000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een berichtje van Sander. Hey, goedemorgen. Stoetje vanuit de zon overgoten. En al 28 graden warm Kroatië op dit moment. Ah, nou Sander, in ieder geval goed insmeren is belangrijk. Vandaag in Nederland de stapelwolken, af en toe zon, vooral in het zuiden. Blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 27 graden. Dus een graadje minder dan Kroatië. Maar nog steeds lekker toch, laat weer het bezig. Zo dadelijk voor je Flipbook Mac. En nu de headlines. Ronald Hemelswaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het centrum van Sneek was aan het eind van de nacht een grote brand in een woning op de vierde verdieping. Bewoners van de appartementen daarnaast moesten eruit. Inmiddels is de brand onder controle. De helft van de Nederlanders blijft thuis deze zomer. Ze gaan niet op vakantie omdat het te duur is. Ook vinden ze het te heet in de populaire landen. En zijn ze bang voor bosbranden, heeft de ANWB uitgezocht volgens het AD. En Kaap Verde ligt uit het WK voetbal, maar ze gaven zich niet zomaar gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-2. In de verlenging stond het nog gelijk, maar een eigen doelpunt maakte een einde aan de WK-droom.
2: Eigen doelpunt, nooit zo fijn. Maar goed, het is wat het is. Het is 7:55. Zometeen je lacht om 7:50. Met vandaag een stukje van Roel Zevenburg.
4: Silvans doet.

0: Biba la Bida, mag je ook zeggen. Coldplay hoorde je bij Radio 10. Goedemorgen, ik krijg een appje van Marion. Gisteren was ik aan het lunchen met mijn twee hartsvriendinnen Ellen en Agnes. Ik heb ze ook aangestoken met mijn Bee Gees Fever. Ja, ze is verslaafd aan Bee Gees muziek. Vroeg me af, zou je To Love Somebody willen draaien? Zo van de Bee Gees voor alle drie. Gaan we zo meteen regelen.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, eerst tijd om even je lachspieren wakker te schudden. Het is 7:50 al. Oh, 2 minuten over tijd al. Ja, dat kan gebeuren. Het is tijd voor een stukje van Roel Sevenburg. Hij speelt vaak shows met zijn gitaar. Hij noemt zichzelf ook een veelgitariër. Niet een vegetariër, een veelgitariër. En de komende weken is hij overal te zien. In Breda, in Groningen. Maar de meeste shows zijn uitverkocht. Alleen in Rotterdam op 25 juni. Dat is al geweest, 25 juni. Je moet je agenda bijwerken. Oh ja, binnenkort wel in Rotterdam. 20 augustus, daar zijn nog wat kaarten voor te vinden. In Club Haug in Rotterdam. Kortom, Roel Sevenburg. Hij liep door de supermarkt en hij wou iets vragen aan iemand.
2: Als je zegt dankjewel, zegt ze niet meer zoals vroeger graag gedaan. Maar nu zegt iedereen geen probleem. Ja, ik was in Albert Heijn. Ik vraag aan een meisje daar, hey, weet je waar de haagslag staat? Oh ja, en ze werkte er ook, hè? Was geen random meisje. Nee, ik bedoel, ze zat zo Albert Heijn hier. En dus ik dacht, die werkt hier of is fan. Dus ik vraag, hey, weet je waar de haagslag staat? Ze zei, ja, ze staat aan de hoek. Ik zeg, dankjewel, ze zei, geen probleem. En toen wou ik zeggen, oh, geen probleem, dat is een pak van mijn hart. Dat het geen probleem is. Stel je voor dat het een probleem was voor jou, om even te wijzen. Nou, maar gelukkig is dat niet zo, hè? Maar goed. Dat zeg ik natuurlijk niet, want er zijn al 3 Albert Heijns waar ik niet meer mag komen. Maar toen dacht ik, ik ga toch vragen. Dus toen vroeg ik, mag ik nog iets vragen? Ze zei, ja, natuurlijk. Toen zei ik, oké, waarom als ik zeg, dankjewel, waarom zeg jij dan geen probleem en niet gewoon graag gedaan? En zei ze, nou, omdat ik het dus niet graag doe. En toen dacht ik, ja, dan is dat geen probleem. Toen zei ik, oké, nou, prettige dag nog. Zei ze, dankjewel, is het geen probleem.
1: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.

kunnen noemen of Google. Maar nee, ze noemt zichzelf gewoon de zoekmachine. Je hoorde Maldon bij Radio 10. Echt een zonnige plaat, hè? Ja, oud-president Barack Obama. Die vierde 2 weken geleden de opening van de Obama Presidential Center. Zijn museum en de bibliotheek tegen van hemzelf. En veel artiesten waren erbij. Bruce Springsteen, Christina Aguilera was erbij. En ook deze zanger met die oranje zonnebril, weet je wel. Bono, U2, nu bij Radio 10. Still haven't found what I'm looking for.

0: My name is Barack Obama, and I had a dream. Well, I had a nightmare. I saw Sylvan Stud walking around in women's underwear. But thank God, it was only a dream. Enjoy the show.
1: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
1: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
3: Zo hé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems...

0: in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Een kusje krijg je zometeen van Prince. En ook Christina Aguilera ga ik zo voor je draaien. Nu het nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
11: Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de 4e verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Het Radio 10 weer door Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
10: Radio 10 verkeer. Op dit moment worden er geen files gemeld. Dat is goed nieuws toch?
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Miauw.
1: Klinkt een beetje als een stoere motor, hè? Een Aguilera 500cc. Christina Aguilera hoor je en Genie in a Bottle.
2: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
1: Ja, goedemorgen. Welkom op je vierde, de 4th of July. De 4e juli 2026 alweer. Ja, het leven gaat snel. Dagen worden alweer korter. Heb je ze in de gaten of niet? Ja, we gaan richting de kerst. Vandaag viert de VS haar zijn slechts 250 jaar bestaan. Ja, president Donald Trump die woont een ceremonie mee in de hoofdstad Washington, houdt een toespraak en zegt dat er een vuurwerkshow komt. Volgens hem de grootste ooit. Nou, de beelden zullen we wel zien vanavond. En ook de start van... Oh, dat vind ik al wel leuk. De start van de... Dames en heren. Ja, de Tour de France vandaag. De 113e editie van de Tour de France gaat verstarten in Barcelona. Ja, schappig, hè? Tour de France in Barcelona. De renners beginnen met een ploegentijdrit over 19 kilometer.

op één groot feest, hè? Niet op relletjes, nee, gewoon laten we het gewoon vieren. Met onze Nederlanders, toch? 7:55 vandaag. Stapelwolken, af en toe zon. Vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog. 20 tot 27 graden. Zo dadelijk hier bij Radio 10 jouw kans op een mooie Radio 10 prijspakket. Maar eerst tijd voor Status Quo.

0: overweegt om een muziekpauze te nemen om wat meer thuis te zijn, een betere balans te vinden tussen zijn kazangcarrière en zijn gezinsleven. Dat doet hij hartstikke goed. Hey, afgelopen week, misschien was je erbij, Royal Live in Soest, op Soestdijk, bij het Valleis. Er zijn allemaal optredens. Gisteren was Bluff daar aan het optreden. En de dag ervoor, Level 42. Eén plaat heb ik volgens mij gemist. Dat was Guaranteed. Ga ik zo meteen voor je draaien. Okay.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, trouwens vanavond helemaal van vuur. Maar goed, nu tijd om even iets te winnen. Namelijk een officiële dopperreflex van Radio 10. Ja, die dingen zijn echt gewild, hoor. Ik heb even toevallig op Dark Web zat ik gisteravond even te kijken wat die dingen doen. Nou, die gaan we echt een paar keer over de kop. Dus gewild object, alleen wel even iets doen. Namelijk een stukje afzingen. Bij Radio 10 zing je ze allemaal mee. Hoe gaat deze plaat nou verder? Goed luisteren, hij stopt ineens. Ja, wat komt er achteraan ook alweer? Wat komt er achteraan? Gebruik ervoor de Radio 10 app, druk even op een microfoontje en zing hem gewoon af. Ik hoor je stem graag. Nog één keer de opgave? Oké, waar stap je in? Luister goed. En dan kom jij. Met je stem. Durf je het aan? Ja, hè? Hoef je op toon te zijn, als het maar een beetje textueel klopt, dat is belangrijk. Ik zou zien die dopperfles wel voor jou, van 10. Oké, en dan nu, zoals beloofd, Level 42, Guaranteed bij 10.

0: Sade voor je ook Casey in the Sunshine Band. Get Down On Tonight komt eraan zometeen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
15: Dat zeg ik. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Ja, goedemorgen. Het is bijna 8:30. Je bent bij Radio 10. Vandaag zijn de grote verschillen tussen Noord en Zuid. In het zuiden is het vooral zonnig, wordt zomers warm. Terwijl als je in het noorden woont, dan moet je sneeuwketting om. Nou, geen sneeuwkettingen, maar wel bewolking. En met moeite zo'n 20 graden. Morgen en maandag ook te maken met grote verschillen. En komende week, wordt de zomer weer opengetrokken. Dan komt er weer een warmer periode aan. Zijn er files? Nee, zijn er geen files. Nou, gaan we door. Ronald Rebbelzaan, die praat je bij met de hoofdpunten. Ronald, goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen door brand op een boot. Het slachtoffer is bij het blussen door de brandweer uit de boot gehaald en was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ook een grote brand vannacht in een appartementencomplex in Sneek. Die brak uit op de 4e etage. Buren werden geëvacueerd. De brand is onder controle. Er is niets bekend over gewonden. Dit jaar gaan minder Nederlanders op zomervakantie. Ruim de helft gaat weg tegen bijna 2 jaar geleden. Veel mensen vinden de zomervakantie te duur. Of zien de extreme hitte niet zitten, schrijft het AD.
18: Nee, ken ik wel. Dankjewel, Ronald. Mariska Vreeburg, die app, ze verhuist vandaag naar Den Haag vanaf Delft. En hoopt dat alles daar goed gaat verlopen. Nou, misschien iets van smooth. Laten we smooth.

0: aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sylvain.
0: Alweer vroeg wakker, hoor ik.
1: Ja, ik was al heel vroeg wakker, maar ik wacht altijd op de winkels en dat is 8 uur open. En dan rijd ik die kant op, ja, en dan hoor ik jou altijd, hè.
0: Ja, wat leuk, man. Ja, ja, je hebt het al vaker. Dat vind ik heel erg, ja...
1: Dat ben ik, ja, dat is mijn zaterdagochtendroutine. Dat hoort er gewoon bij.
0: Ja, nou, ik merk dat van heel veel luisteraars. Die gewoon even een appje sturen rond een uurtje of 8 of 7. Weet je, van nou, ik zit er klaar voor. Daar sta je eigenlijk niet meer stil, hè. Maar mensen gaan echt klaar voor zitten. Haartjes in de krul. Hè? Lipjes getuid.
1: Ja, gewoon even radio aan, vrolijke stem voor jou erbij. Ja, dat maakt mijn dag gewoon goed.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey Michael, wat ga je kopen zo in de winkel? Ga je dan voor de weeksupermarkt of spullen?
1: Ik koop altijd standaard croissantjes bij de Jumbo voor mijn vrouw. En dan haal ik zelf bij de Albert Heijn pistoletjes met servelaat en voor mijn dochter brood gewoon. En soms van die fruethosjes vindt ze lekker.
0: Oké, echt zo'n vaste routine krijg je op zaterdagochtend.
1: Vaste routine, altijd.
0: Leuk. Nou, we gaan eens kijken of jouw stembanden ook een routine hebben, want je hoorde een grote hit. Die stopt ineens en dan is de bedoeling dat je hem afzingt. Ben je daar klaar voor?
1: Jazeker.
0: Wil je nog even kuchen? Dat is hier de opgave. Doe je best, hè?
1: Ja. Always take the weather with you everywhere you go. Always take the weather. Zoiets?
0: Ik dacht, misschien ga ik nog door, maar dat... Ja, dat is goed gedaan, Michael. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Och, zeg, dan zit je dan in je auto te zingen. Leuk hoor, lekker croissantjes halen zo meteen.
1: Ja, ik sta stil nou, want ik mag niet rijden bellen. Ja,
0: dat doe je goed. Ik mag je feliciteren, want je krijgt de officiële dopperfles van Radio 10. En,
1: dankjewel.
0: Ik hoop dat je gewoon een hele mooie zomer ervan maakt. Blijf lekker bij ons, zou ik zeggen.
1: Vind je het gezellig? Ja, dat doe ik zeker. Dat blijft. Radio 10 in mijn hart, hè.
0: Nou zeg, we zijn vereerd. Crowded House, Weather With You, dat was het origineel. Die gaan we nu draaien. Michael, dankjewel voor het meedoen.

0: kaart weer geven voor Eros Ramazzotti. Als je denkt van, nou, die wil ik winnen. Dan hoef je alleen maar de oproep in de gaten te houden. En dan app je tickets. Dus niet nu al tickets appen. Nee, wacht even tot de oproep is geweest. Dan maak je de kans op hier bij Radio 10.
1: I've heard people say that...

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand.

0: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag!
12: Hè, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Ja, dit wil je niet missen hoor. Paul Young zo meteen voor je. En ook Simply Red komt eraan. Eerste serieuze zaken, het nieuws van 9 uur. Ronald Remmelswaan praat je bij.
17: In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
16: Dankjewel Radio 10 Verkeer. 1 vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. 9 minuten, dat zijn de rokers en de tankers.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna alle allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: lekker wakker worden met de grootste hits aller tijden. Station Rebellion is opnieuw vandaag van plan om de A12 op de ring Utrecht te blokkeren. Dus mocht je die kant op moeten of naar Zeeland moeten, zou zomaar kunnen. Nou, hou er rekening mee. Er kunnen wat mensen op de weg zitten. Max Verstappen die gaat op het circuit van het Britse Silverstone de strijd aan met de andere Formule 1-coureurs in de sprintrace vandaag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. En vandaag ook halfbezoek in de studio. Sam Hoek is hier. Van welke omroep ben jij, Sam?
1: Streekomroep Archipel.
0: Kijk, en jij hebt het weerbericht al wel meegenomen.
1: Ik heb het weerbericht, nou, zeker weten.
0: Vertel.
1: Stapelwolken met af en toe een zonnetje. Dat is dan vooral aan het zuiden. Ja. Het blijft zo goed als droog. En het wordt een graad tussen de 20 en 27 graden.
0: Is dat je debuut op de Nationale Radio?
1: Ja, volgens mij wel. Ja. Ik ben een keertje bij een collega-omroep geweest. Maar daar niet op de radio geweest. Dus dit is echt mijn allereerste keer.
0: Nou, wat leuk. Nou, ga lekker door met radio. Maar ik denk het leukste wat er is. En,
1: zeker.
0: Ondertussen draaien we deze hier bij Radio 10. Sinds het en zometeen drie dingen die je gisteren nog niet wist. Onder andere één feitje over sneeuwballen. Ja, wat zal dat zijn? Dat ga ik je zometeen vertellen. Eerst even dansen bij Sinds het en The Greatest Dancer bij 10.

0: van nu. Drie dingen die je gisteren nog niet wist.
1: Ja, in Amerika, in Aspen, om heel precies te zijn, is het gooien van sneeuwballen officieel verboden. Ja, voornamelijk onder de categorie raketten. Ja, voorwerpen die naar iemand gooit, mag niet. En daardoor kan je zelfs een boete riskeren als je sneeuwballen gevecht houdt daar. Heel kinderen, dat is echt waar. En dan in Italië moet je oppassen, want daar mag je bij populaire uitzichtpunten. In Portofino mag je niet altijd stilstaan. Er zijn no-waiting zones ingesteld. Als je te lang blijft stilstaan voor een selfie of zo, dan krijg je opstoppingen. Dat is niet de bedoeling. En dan krijg je een boete. Nou, dan ben je even op de hoogte. En deze zangeres lukt het me niet om een gewone baan te vinden, omdat ze een zeer korte spanningsboog heeft. Daarom is ze gewoon muziek gaan maken. Daar had ze wel alle rust in gevonden.

0: wist je misschien niet, maar dan mag gedanst worden zometeen. Ja, ik heb 4 Tops voor je. Ook Lene Marling komt eraan binnen. Nu in een paar minuten.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
22: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje. Frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
21: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: aardige vent hoor, deze Bart Peters. De radio's hoorde je en She Goes Nana. En over aardige mannen gesproken, dames en heren. Erik de Zwart, goedemorgen Erik.
1: Ah, goedemorgen.
0: Ja, je hebt de hulp weer nodig van onze luisteraar, hè? Klopt dat of niet? Vandaag?
1: Ja, ik ben weer op zoek natuurlijk naar hits en herinneringen om aan elkaar te verbinden. Dus stuur die vooral door via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Maar stem dan ook meteen eventjes op onze hit battle. We beginnen in het jaar 1985. Ga je voor de hit Take On Me van AHA, die 1 week op de eerste plaats van de top 40 wist te staan?
0: Oh, dat is leuk.
1: Of wordt het de hit van Elton John, die AHA van de troon stoten? Nikita of Take On Me, welke hit wil je horen? Stuur A of B via de app van Radio 10 en de hit met de meeste stemmen hoor je zometeen.
0: Nou, ik kan niet wachten zometeen dus heel veel plezier met dames en heren Erik de Zwart. Ja hoor. En niet vergeten ook te luisteren naar Robert en Kim vanaf 12 uur. Morgenochtend om 7 uur spreek je weer, oké? Fijne zaterdag.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van het appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brandweer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. Politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam. Ook een paar spelers komen er vandaan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
18: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Een goedemorgen en welkom in het weekend van Radio 10. De temperaturen hebben weer een duik genomen na de tropische dagen van vorige week. Maar ik doe er alsnog met Erik's Top 40 Hitdossier een schepje bovenop met de heetste hits uit de afgelopen zes decennia hitgeschiedenis. Maar de vraag is, wat ga ik draaien? Je kunt het bepalen door hit en herinnering te delen via de app van Radio 10. En wie weet draai ik dan straks dat nummer voor je, met die herinnering erbij natuurlijk. Dit half uur gaan we terug naar 1985. Straks herinneringen aan de muziek van Dead or Alive. Maar eerst even een aha-erlevenis, een aha-momentje. Met de winnaar uit de hitbattle, met 62% van de stemmen, is het Take

0: En dat is allemaal dankzij de herinnering van radiotiener Stientje.
1: Hoi, met Stientje. Hey, ik wil eigenlijk even eentje aanvragen voor mijn man. Vroeger heeft hij een playbackshow meegedaan met de band Dead or Alive. Met het nummer Spin Me Around. En daar hebben ze toch de eerste prijs mee gewonnen. Toen waren het nog broekjes en nu zijn het al volwassen kerels natuurlijk. Maar dat lijkt me toch wel een leuke herinnering om hem nog even te laten horen. Hey, dankjewel. Hoi hoi.

Whitney Houston en haar grote doorbraak in de top 40 All At Once was de eerste van in totaal 30 top 40 hits gedurende haar carrière. Dit half uur dus terug naar 1985. En daarvoor kijk ik eventjes naar het gedrukte exemplaar van 29 juni van dat jaar. Don't You Forget About Me van Simple Minds, 11 weken inmiddels in de top 40 en op de weg eruit van 3 naar nummer 5 gezakt. Op 4 blijft staan de hoogste positie voor Love Is In Your Eyes van Gerard Joling. 9, ja, die 6 weken stond hij al in de top 40. Zo zeg hij, die Joling is ook al lang bezig. 1985 begonnen. A Few to a Kill, Duran Duran, die ging van 5 naar 3 omhoog met een stipje in de 6e week. En van 1 naar 2 gezakt, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, die stond al 12 weken genoteerd. 19 van Paul Hardcastle, die steeg naar de eerste plaats. Die kwam van nummer 2 in de 7e week. En dat was de nieuwe nummer 1 van Nederland. De carrière van Bruce Springsteen, die ga ik nu draaien, die kwam er mede dankzij de afgelopen week overleden Clive Davis. Dat was een beetje de grootste platenbaas die de wereld gekend heeft. Hij was de motor achter artiesten als Alicia Keys, de dame die ik net draaide, Whitney Houston, Aretha Franklin, maar ook Rod Stewart, Santana en dus Bruce Springsteen. En die laatste die kreeg als belangrijke tip van Clive Davis dat hij wat minder moest bewegen op het podium. Maar ja, wist hij veel. De toen nog maar 22-jarige Bruce Springsteen. Hij scoorde wel een...

There Must Be An Angel, de Eurythmics. En Annie Lennox van de Eurythmics, daar is een filmpje nu van op internet te vinden, dat ze dit nummer zingt samen met haar dochter. Net zo mooi. Dat waren ze, de hits uit 1985, dankzij de herinnering van Radio 10ers Tientje. Wil je nou ook een hit en herinnering delen? Meld je dan via de Radio 10-app of radio10.nl/Erik. Zometeen brengt de volgende hit ons terug naar de herinneringen aan 1991.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
4: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bodembad.
14: Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
16: Boeie.
17: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
16: Doei.
17: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
16: Yes.
17: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
16: Hamster.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
19: Erik de Zwart. Terug naar 1991 met hits en herinneringen aan die tijd. Zometeen gaan we incognito, maar eerst Seal. Hier is Crazy.

0: Met de herkenbare stem natuurlijk van wat later solozangeres Jocelyn Brown werd. Toen nog geheel incognito, zo heette de band. En dat was Always There, hier in Erik's Top 40 Hitdossier. Elke zaterdag en zondag verzamel ik herinneringen aan hits uit het verleden. En zo kwam Anoop met zijn kort maar krachtige herinnering via de app van Radio 10.
1: Goedemorgen Erik. Dit was mijn eerste liefdesliedje. En daarna, na een paar maanden, ging het uit. En daar ben ik nog steeds echt verdrietig van.
0: Dat begrijp ik. Een muzikale pleister op jouw gebroken hart. Stevie B, Because I Love You.

Even een verontrustend feitje. De politie in Nederland die betrapt jaarlijks ongeveer 7.000 tot 8.000 bestuurders op het rijden zonder geldig rijbewijs. En dat aantal stijgt nog steeds ieder jaar. En in 1991 was het nog onschuldig met de hit van Roxette, Joyride. We kijken even naar het gedrukte exemplaar van 20 juni 1991. En op nummer 5 in de top 40 stonden de Scorpions met Wind of Change. Was natuurlijk vanwege die wende. De val van de Berlijnse muur die zakte van 2 naar 5 in de 10e week. 5 weken nu in de top 40 Anastasia met van 1099. Die bleven staan op nummer 4. En op nummer 3 bleef staan Tsukuro samen met Paul Jong en Senza Una Donna, Without a Woman. 6 weken in de lijst. En van 6 van 2 omhoog, More Than Words van Extreme in de 4e week top 40. De nummer 1 in de 4e week dat hij erin stond, bleef stevig staan op die eerste plaats, was natuurlijk Gypsy Woman van Crystal Waters. Het vrolijkste melodie in deze top 5. Het is positiever dat het verhaal eigenlijk is. Het gaat over een dakloze vrouw die op straat liedjes zingt om wat dollars te verdienen.

0: One, Luis Guerra. De laatste hit was dat uit 1991. Zometeen na 11 weer een nieuw uitstapje in het rijke muzikale verleden. Maar waar deze reis terug in de tijd langs gaat, dat ligt nog steeds in jouw handen. Wat wil je horen? Stuur het door via een bericht in de Radio 10-app of via radio10.nl/Erik. En wie weet vliegt het zometeen voorbij voor je.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals A7

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook, uit de meterkast.
14: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beeld is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden.
20: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
0: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

En ja hoor, voor je het weet toetert deze zaterdagochtend weer voorbij. Tot 12 uur zijn het de hits uit de afgelopen 61 jaar... die de klok slaan in Erik's Top 40 hitdossier. Wat zou je willen horen en waarom? Spreek het even in via een berichtje naar de studio via de Radio 10-app... of laat het achter via radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar 1978... dankzij Radio 10er Rini Robben. Zijn herinnering hoor je zometeen na de zomerse service... en deze van Blondie, It's Denise.

0: Ze kwamen uit een aangeschreveningen natuurlijk, dus ruimte genoeg om te oefenen. De Nederlandse groep The Servers. In 1978 hadden ze de wind goed mee. Dit was hun debuut in de top 40. Een hit die ze zo graag uitmerkte dat hun volger opvolger, dat was Windsurfing Time Again heette. Ja, je moet een beetje consistent zijn natuurlijk. Ik heb het even opgezocht en het cijfer voor het windsurfweer vandaag is een 5. Dus dat zal ongetwijfeld komen door het gebrek aan wind. We varen maar even voort op de hits en herinneringen in Erik's top 40 hitdossier, zoals deze van Rini.
1: Hoi Erik, Mr. Blue Sky brengt me terug naar mijn jeugd van vroeger, waar ik met mijn ouders hier een cafeetje hadden, de plaatjes deed draaien en een klant die binnenkwam, die vroeg naar Mr. Blue Sky van ILO. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus wij naar de platenzaak en daar Mr. Blue Sky gehaald. En sindsdien ben ik eigenlijk wel een fan van Mr. Blue Sky, omdat het me iedere keer als ik het luister, word ik er gewoon blij van. Ja, het is mijn opkikkertje. Groetjes, Rini Robben.

Nee, thank you for the music, ABBA. Ze zijn goed voor 26 top 40 hits gedurende hun carrière, waaronder deze uit 1978. Het begon als een B-kantje van de hit Eagle, maar het succes lag eigenlijk voor het oprapen, dus brachten ze het later alsnog uit als een aparte single, en zo kwam het alsnog ook in de hitparades. Meer hits die hun weg naar de top 40 wisten te vinden, die staan allemaal in de top 5 van deze week van 1 juli 1978. Lady McCory van BZN, die zakte van de derde naar de vijfde plaats in de negende week. Op 4 blijft staan Suzy Quatro, If You Can Give Me Love, in de zesde week top 40. 4 weken stond de Rolling Stones met Miss You erin, die stegen van 5 naar nummer 3. En gezakt van 1 naar 2, de 12e week, Bodiem met Rivers of Babylon. We hadden een nieuwe nummer 1 in Nederland, en 5 weken stond hij inmiddels in de top 40. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Maar die gaan we niet draaien. Wat we wel draaien, is het muziekstuk dat zo'n 2600 jaar oud is. Dat was Psalm 137 uit de Bijbel. En de hit die Boney M ervan maakte, die vinden we in de enige echte hitbijbel, het top 40 hit dossier, Rivers of Babylon.

optredens. Het smaakte naar meer. En zo kwam het als hit terecht in de enige echte hitlijst van ons land. Dat was de laatste uit 1978 in deze reis terug naar dat hitjaar. Zo meteen het laatste half uurtje, dan terug naar herinneringen verbonden aan Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
11: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
12: De vriendelijke specialist. DA.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Vakantieveilingen. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een

0: morgen, Lidl. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Erik de Zwart.
10: Het komende half uur dit is uit 1987. Zometeen de uitdagende Sabrina. Maar eerst de hoopvolle George Michael. Dit is

0: Andy Boys, The Hot Cervello, die Sabrina. En alle jongens kregen het er warm van natuurlijk. Ik zie dat clipje nog zo voor me dat ze met dat minuscule bikinietje uit het zwembad het trapje omhoog komt. En eerst eventjes, ja, het eerste wat je ziet, ja, sorry hoor dames, maar het eerste wat je ziet is die voorgevel natuurlijk. The Boys van Sabrina, een hit in 1987. Het topwillige dossier haalt herinneringen op aan vervlogen jaren. Dit soort dingen natuurlijk ook. Het leuke is, jij kan bepalen wat het gaat worden door jouw hit en herinnering te delen via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Jan die deed dat ook met een hit die in 1987 binnenkwam in de top 40 en maar liefst 19 weken bleef staan tot ver in 1988. Waar of niet, Jan?
1: Hoi Erik. In 88 is onze oudste zoon Leslie geboren. En natuurlijk zou ik willen zeggen onze zoon, maar helaas is mijn vrouw op 54-jarige leeftijd overleden. De hit waar we destijds veel naar luisterden was van Bill Medley en Jennifer Warnes met I've Had The Time Of My Life. En geloof me, dat hadden we. Ik hoop dat je hem wil draaien. Groetjes van Jan Wijninga uit Alblasserdam. Nou.

Het was origineel een country nummer, opgenomen door Brenda Lee in 1972... en later gedaan door The King, Elvis Presley... en uiteindelijk in 1987 ook door The Pet Shop Boys. Dit was Always On My Mind. We kijken even naar de top 5 van de top 40 van 27 juni 1987. Don't Dream It's Over van Crowded House. Die ging van 6 naar 5 in de 8e week. En 6 weken in de top 40 nu. Spanja met Call Me bleef staan op de 4e plaats. Op 3 ook hetzelfde als vorige week. Hold Me Now van Johnny Logan in de 5e week. 2 was 2 vorige week en deze week ook weer. You Want Love, Mixed Emotions. 9 weken stonden die in de top 40. En ook de nummer 1, ja, die bleef hetzelfde als de week ervoor. 6 weken in de top 40 inmiddels. Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody Who Loves. Hij won in 1987 voor de tweede keer het Songfestival en scoorde een wereldwijde hit. Johnny Logan met Hold Me Now.

0: Alan Dits uit 1987 voor dit half uur. Dank aan Jan voor het delen van zijn herinnering. En hij stuurde er nog achteraan.
1: Hoi Erik, ga je nog naar Den Haag vandaag? Ik wel.
0: Ja, dat vind ik leuk voor je. Vandaag hoef ik niet op de tram in Den Haag, maar ik ga wel. Ik beloof je, morgenochtend ben ik weer op tijd terug voor een nieuw Erik's Top 40 Hit Dossier. Dan ook weer tijd natuurlijk voor die andere herinneringen. Voor zo dadelijk veel plezier met Robert en Kim in de Weekend Show.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Oh,

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Even bollig. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi, heb je plannen? Ik wil niet stoken. Maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zo meteen beginnen met Michael Jackson, Billie Jean, na het nieuws van 12 uur.
3: Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde daden gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden.
2: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Voelt het bij ons maar zo, hè, als je uit het WK wordt geknikkerd.
4: Ja, dat het voelt alsof je een overwinning hebt.
2: Ja, het WK hebt gewonnen zelfs.
4: Oh, we hadden vanavond gewoon moeten spelen.
2: Ja, oh. Oké, verkeer. Ja.
4: 16 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. De A12 Lunetten, Oude Rijn, voor Oude Rijn 17 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum, zo kom er lekker uit. De A15 Nijmegen-Gorkum, voor Leerdam 30 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland 17.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: in Lampedusa.
1: Lampedusa hoorde ik net in het nieuws. Joe Osborne en One of Us.
2: De Radio 10 Weekend Show.
1: Yes, yes.
2: Met Robert en Kim.
1: Goedemiddag en welkom. Goedemiddag, Kim.
0: Goedemiddag, Robert.
1: We hadden het net over Argentinië, Kaapverdië. Of andersom was het, geloof ik.
0: Nee, het was Argentinië, Kaapverdië.
1: Fantastische prestatie van Kaapverdië, ondanks dat ze eruit liggen.
0: Ja, nee, waanzinnig.
1: Echt maar, geweldig.
0: En maar die Argentijnen waren ook helemaal niet zo blij toen die wedstrijd klaar was. Die hadden echt zoiets van... Wat is er gebeurd hier de afgelopen 2 uur?
1: Ja, ik zag Messi ook als een... boer met kiespijn voor die camera reageren na afloop. Oei, oei, oei.
0: Ja, die zijn zich kapot geschrokken.
1: Ja, die zijn wel even geschrokken.
0: Maar had jij een gelijkspelletje in je pool?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ik had 4-0
1: niet.
0: Voor Argentinië.
1: En wij zeiden ook, wat moet het lekker zijn dat als je uit het WK wordt geschopt... dat je dan toch voelt alsof je het WK gewonnen hebt. Wat blijkbaar die Kaapverdianen hadden. Die hebben heel erg gefeest afgelopen nacht.
0: Ja.
1: En Sandra heeft erop gereageerd via de app. Die zegt, nou, ik vind dat Nederland met de Oranjebus en de supporters... sowieso kampioenen zijn. En dat is wel waar.
0: Ja, maar goed, dan zijn we ook wereldkampioen op Koningsdag.
1: Zo voelt het niet, maandag.
0: Ja,
1: och, dinsdag. Nee. Ik heb wel even moeten slikken.
0: Ja.
1: Welkom. Het is vandaag officieel zomervakantie, tenminste in het noorden van Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Het is de dag dat wij eigenlijk, zou ik zeggen, dan toch nog een keertje Canada hadden moeten verslaan op het WK voetbal.
0: Ging
1: niet anders.
0: Zin in gehad. Was eindelijk een wedstrijd geweest op een normaal tijdstip.
1: Ja. En het is de dag van de Grand Départ. En dat heeft niks met het WK voetbal te maken.

0: maken als je eruit geknikkerd wordt. Nee, dit gaat over de Tour de France. Die gaat namelijk vandaag beginnen. Gaan we het ook nog over hebben en...
1: Vandaag.
0: Zaterdag 4 juli.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Gaan we even iets nieuws doen?
2: Ja, leuk.
0: Leuk om even een liedje uit die grote Hall of Fame... die de top 4000 toch is, eventjes in het zonlicht te zetten. Mm-hmm. Omdat daar een actuele aanleiding voor is. En toen dacht ik, dan geef ik even een korte omschrijving... van of een liedje of van een artiest.
2: Ja.
0: En dan mag jij gaan raden, iedereen mag gaan raden, wie ik bedoel. En dan mag je dan even de Radio 10-app achterlaten... voor de eeuwige roem, zou ik maar zeggen.
2: Ja, toch?
0: Een virtuele... hand van de presentator, zoals Matthijs van Nieuwkerk altijd zei. Ja. Ik ga een kleine omschrijving geven. En vandaag gaat het over het duo... Ik kan de naam even niet noemen natuurlijk, dus vandaar het duo. Dat vandaag voor het eerst in 3 jaar tijd weer herenigd wordt op een podium. En dat gebeurt tijdens een gratis concert, want het is the 4th of July... in de Verenigde Staten, onafhankelijkheidsdag.
2: 250 jaar vandaag.
0: 250 jaar, het is een hele rare
2: viering. Mijn huis is ouder.
0: Nou, dat is al een gezegd bij deze. Nou vinden er overal concerten plaats, maar ik heb het over het concert in Philadelphia. En dat is belangrijk, want tijdens dit concert keren artiesten van die stad, born and raised, terug naar die stad om de mensen daar te vermaken. De ene helft van begon als DJ op buurtfeestjes. De andere helft van rapte daar vrolijke teksten overheen. En samen werden ze begin jaren 90 wereldberoemd... na hun publieke verhuizing naar een van de chicste wijken van Los Angeles. Eén van hun liedjes is vast te prikken in de top 4000... en dat liedje wordt voornamelijk gedraaid tussen 21 juni en 22 september. Welk duo is... Dat is de vraag. Heb jij een idee?
2: Ja. Maar mooi. Ik heb het ook al zien staan. Het duurde even.
1: De top 4000. Hall of Fame.
0: Nou, laat het maar weten wat jouw idee is. De Radio 10 app staat wagenwijd open. Welk duo met de naam tot nu toe bedoel ik?
2: Best lastig hoor nog.
0: Jij mag het gaan invullen.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden hier op Radio 10 met de Bee Gees en Nights on Broadway.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Ja.
1: Met Robert en Kim.
0: Daar waren we al mee begonnen, maar we starten gewoon helemaal opnieuw. Ja. Nee, ik was deze. Deze was de bedoeling.
1: Vandaag.
0: Ja, deze was het. Zaterdag 4 juli.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Even een klein liedje of eigenlijk een duo in de Top 4000 Hall of Fame in het zonnetje zetten, omdat daar een actuele aanleiding van is. Vandaag is het Onafhankelijkheidsdag in Amerika. Wordt groots gevierd, onder andere in Philadelphia, met een gratis concert. Ja. En daar staat dus een Philadelphian.
2: In de weet ik veel.
0: Daar staan Philadelphiërs op het podium. Ja. Voor het eerst in 3 jaar tijd staat daar een duo weer samen op het podium. En ik gaf een kleine omschrijving. Mm-hmm. Ze komen dus uit de Philadelphia, maar
2: ze hebben ook in een wijk in Los Angeles gewoond.
0: Ja, ja.
2: Een televisieserie.
0: En het was blijkbaar best wel lastig nog, die omschrijving. Wim dacht dat het over Hall & Oates ging. Angelique over The Animals. Even kijken, Robin heeft iets ingesproken.
3: Charlie Lonois en Mental Tio.
0: Ja, komen volgens mij ook niet uit Philadelphia.
2: Nee. Hij heeft daarna zichzelf wel nog gecorrigeerd dat niet kan.
0: Oké.
2: Maar hij heeft ook niet het goede antwoord door kunnen geven.
0: Oké.
2: Dus we gaan hem verrassen.
0: Hebben wij aan de telefoon met het goede antwoord. Hallo?
2: Danny.
4: Hallo?
0: Ja, goedemiddag. Ja, welk duo hoorde jij omschreven?
4: Ja, volgens mij is dat DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air.
0: Ja. West Philadelphia, born and raised.
2: Oh ja, dat zat er ook nog in, inderdaad.
0: Dat zat er nog in.
2: Wanneer wist jij het?
4: Ja, ik dacht eigenlijk meteen aan summertime. Dus ja.
2: Ik zat op een gegeven moment echt bij Robert met hele grote ogen aan te kijken. Ik denk, waar gaat hij het heen? Maar jij bent slimmer dan ik, Danny.
4: Nou, hartstikke goed. Ja, het schoot me meteen te binnen, dus leuk.
0: Eeuwige roem voor jou.
4: Top.
0: En het liedje had je ook nog goed, want Summertime gaan we dan even draaien. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Vandaag voor het eerst in 3 jaar weer op het podium samen. En daar gaan ze ongetwijfeld ook dit liedje doen.
5: Drums, please.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

0: 10% extra korting op Scotch en Soda.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten. De zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Robert en Kim op

0: Een beetje exotische muziek op Radio 10 voor de mensen in het zuiden van het land met name. Want daar kan het toch echt 27 graden gaan worden vandaag. Terwijl in het noorden, daar wordt het krap 20 graden.
1: Nou ja,
0: toch al een paar graden verschil.
1: Allebei lekker. Ik vond het vooral benauwd vanmorgen.
0: Oké,
1: maar dat is
0: akte.
1: Misschien ook weer dan in het midden van het land.
0: John Cicada had daar geen last van. Just another day. Het is zo'n datum waarvan veel mensen, ben ik van overtuigd, als ze er even over nadenken, nog weten wat ze precies 28 jaar geleden deden. Ik weet dat ook nog. Ik zat in een vliegtuig van Paramaribo terug naar Amsterdam.
1: Ja.
0: En vlak voor Amsterdam kwam natuurlijk even de piloot zo over de intercom. En ik weet nog waar hij zijn berichtje mee afsloot. Hij zei, oh ja, voor alle Nederlanders aan boord, we hebben zojuist gewonnen van Argentinië.
1: Dat waren nog eens tijden.
0: Vandaag 28 jaar geleden. En dat betekent dus ook dat dit fragment in ons collectieve geheugen zit.
1: Is dat van al
0: 28 jaar geleden. Jack van Gelder, luister even.
2: Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp!
0: Ja, en wat er daarna gebeurde, dat kan iedereen dromen, toch?
1: Ja, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ja, oh, ik krijg er weer kippenvel van. Maar het is toch ook, als je de beelden ziet, hoor je Jack van Gelder. En dat is natuurlijk nooit gebeurd, want het was radiocommentaar. Ja. Maar het is zo iconisch geworden dat we de beelden ook zien met de stem van Jack van Gelder. Dat is, zo is dus ook in ons collectieve geheugen gepland, geprompt, hoe noem je dat, zonder dat dat ooit zo gebeurd is.
0: Ik mis hem nog steeds. Ik heb de afgelopen weken best wel wat voetbalwedstrijden op het WK op de radio gehoord, omdat ik in de auto zat. En dan mis je natuurlijk de beelden en dat is allemaal best aardig en goed te volgen. Ja. Maar je mist een Jack van Gelder.
1: Je mist dat stukje enthousiasme.
0: Denk je dat wij luisteraars hebben die Jack van Gelder heel goed na kunnen doen?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja. Kan jij het niet ook?
0: Moet ik daar een poging toe wagen?
1: Nou ja, je mag nog wel even oefenen.
0: Oké, dan ga ik even oefenen, maar laten we dan met z'n allen even oefenen. En voor luisteraars zeg ik dan ook, pak even de Radio 10 app erbij.
1: Ja.
0: Klik op het WhatsApp-icoontje en daarna op het microfoontje. En neem even op hoe goed jij Jack van Gelder na kan doen. En dan met name dit fragment, want daar gaat het vandaag toch om. Ik vind het echt zo'n iconisch fragment. Luister nog eventjes, jongens.
2: Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp!
0: Ja, en hoe die dan verder gaat, dat willen we heel graag horen.
1: 7 keer of zo is het, toch?
0: Via de Radio 10 app. Laat maar even horen hoe jij Jack van Gelder na kan doen.

0: Radio 10 met de baby's. And every time I think of you. Zit je er nou gewoon doorheen te praten?
1: Ja, ik zit te oefenen.
0: Ja, vandaag precies 28 jaar geleden dat wij wonnen van Argentinië op het WK. En dus Jack van Gelder zijn legendarische Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Hij schreeuwde erin, Dennis! Dat deed.
1: Ja.
0: En wij vroegen ons af, kunnen luisteraars dat goed imiteren?
1: Ja en nee.
0: Mooie pogingen gedaan in ieder geval.
1: Zeker.
0: Even kijken, Stefan kwam binnen. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ja.
1: Ja. En hij deed toch ook altijd heel erg echt dat Bergkamp. Volgens mij, hij maakte hem langer.
0: Ik zal hem zo nog even de originele laten horen. Mirjam, die staat op de pier, geloof ik ergens, zegt ze. Het is een beetje moeilijk te verstaan, maar ze is toch helemaal uit het dak gegaan.
2: Hij zit op de fiets tussen de mensen. Waar aankijken, maar Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ja. Voor intentie heel goed gedaan. Heel
1: zeker
0: goed gedaan.
1: Weten.
0: Nog één keertje origineel. Even kippenvel.
1: Gevoel.
0: Even, daar is die. Jack van Gelder.
3: Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
1: Dat berg doet hij alleen bij de laatste, dus ik zat daar zat ik goed naast.
0: Mooi, blijft een prachtig.

De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze...

0: liggen, Lidl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
5: Op de fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea.
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select, happy family holidays.
12: Dit gaat nooit lukken. No way, echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben of op werk, in je sporttas, op school, in de

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Het is 3 over 1. We zitten lekker in de planning vandaag. Zometeen Phil Collins, Two Hearts. Na het nieuws, Ronald.
5: In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. Het is vlakbij de A12 en de ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm.
4: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
6: Het is druk en het zijn ook lange files. Dus 24 vertraging op dit moment. En dit zijn de 3 grootste op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 1 uur vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en de Meren 29 minuten. En op de A50 Oss-Eindhoven tussen Veghel-Noord en Veghel 31 minuten.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Sunny Days. Radio Team met Armin van Buuren en de Sunny Days. En nog 4 uurtjes en dan is die Grand Départ.
1: Ik vind het wel lekker hoor. Oké, dus we zijn eruit bij het WK, vind ik heel erg. Maar dat we ons dan gewoon nu lekker kunnen focussen op Mathieu van der Poel.
0: Ja, we moeten wel even ons vocabulaire bijspijken, jongens.
2: Maar daarvoorin zitten ze duidelijk te linkerballen.
3: Sorry?
2: Ja, zo noemen ze dat in het peloton.
4: Ho, ho, ho, ho. Le Tour de France. Pour de
0: Ja, je moet een bepaald vocabulaire wel spreken als je wil kijken naar de Tour de France.
1: Mm-hmm.
0: Want dan moet je dus weten wat het betekent om een chasse patat te zien. Dat is een achtervolging die nooit aankomt.
1: Oké. Okay.
0: Dan heb je iemands karretje in de poep rijden. Of met je hol open zitten. Dat zijn wielrenners die er helemaal doorheen zitten.
1: Oh.
0: Maar okay. Iemand die heel goed is, denk ik, in
1: de vocabulaire. Ik zeg dan gewoon, hij zit stuk, hij staat stil, zoiets.
0: Nee, dit maakt het extra mooi, vind ik.
1: Okay.
0: In Barcelona, namens de NOS, Jeroen Stomphorst, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ben jij een beetje bekend met deze term allemaal?
5: Ja, ik ben redelijk bekend. Ik moest wel even bedenken. Wat zei je nou? In je hol zitten? Wat ik wel heel leuk vind is...
1: Ik weet niet of ik het wil dat we het herhalen, hoor.
0: Met je hol open zitten. Nee,
1: je hol open.
5: Oh ja, met je hol open zitten. Het zijn wel vaak Vlaamse termen. Hè. Wij lenen dat heel graag. Althans, wielervolgers lenen dat heel graag van de mensen in Vlaanderen. Want die zijn er heel goed in. Ik vind, Mart heeft ook wel een paar mooie. Mart Smeets. Vierkant op de fiets zitten vind ik ook mooi.
0: Vierkant op de fiets, ja.
5: Rijdt vierkant, hij komt nu vooruit of rijdt, zit achterste voor op zijn fiets, is helemaal naar de herrie, dat soort dingen. Ja, het zit vol met dit soort termen, ja.
0: Ja,
5: dat is leuk,
0: heerlijk is dat, heerlijk is dat. Nou, jij bent in Barcelona, sterker nog, je staat op dit moment al op de plek waar ze gaan finishen vanmiddag. En dat 4 uur voor de tijd, in het brandende zonnetje, gok ik.
1: Oeh.
5: Ja, ik heb een stoeltje gezet tegen onze wagen aan. En er zit nog net een streepje schaduw, want het is hier knetterheet.
0: Oh.
5: En want we staan ook op een soort parkeerplaats. We staan op een parkeerplaats. Alleen maar asfalt. Dus het is, ik weet niet hoe warm het is, maar we zijn wel 35 plus, denk ik. Dus wij zijn hier al heel vroeg, want de finish, het was de start is zo meteen pas om 5 uur. Maar dan kom je de weg niet meer op omhoog. Dus ze zeiden, je moet hier voor 1:30 zijn. Want anders gooi je de weg dicht en dan ben je gezien.
1: Volgens mij hebben
5: om in hele termen te spreken.
1: Volgens mij hebben het hele woord Tour de France nog niet gezegd. Voor iedereen die zit te luisteren en die weet waar we het over hebben.
5: Ja, Tour de France, daar hebben we het over. Zeker, we gaan zo beginnen.
1: Tour de France nog niet gezegd. En die begint in Barcelona.
0: Ja, dat is heel mooi. En hebben jullie trouwens last van al die bosbranden aan de Costa Brava? Want dat zit wel een beetje in de buurt, toch, van Barcelona? Of?
5: Ja. Het is iets meer ten noorden. Ik begreep wel van collega's die gisteren hier zijn gekomen. Die hebben het

0: echt inderdaad gezien, die enorme pluim. Dat kon je ook niet missen. Maar dat was wel vrij veel naar het noord bij Girona in de buurt.
1: Okay.
0: Maar goed, ja, nee, ja, ik heb tot nu toe hier niks gezien. Laten we hopen dat het goed gaat. Want het is natuurlijk echt vreselijk wat daar aan de hand is momenteel. Ja,
1: dus het is ook niet de verwachting dat rijders daar last van hebben. Want als die lucht zo slecht is...
0: Ja, vooralsnog niet. Okay. Maar ja, wat die is, kan nog komen natuurlijk. Want het wordt de komende week, begreep ik, in Frankrijk ook echt, echt heel heet. Richting de 40 graden. Ik begrijp dat burgemeesters en andere bestuurders kunnen misschien wel wat doen als het te heet is. Nou goed, iedereen staat op scherp. Dat is het ding wat zeker is.
2: Plan B hebben, denk ik, toch? Maar, ergens. Ja.
1: Gaan ze dan routes inkorten? Ja, dat is
0: dat zo, hè? Niks kon de Tour tegenhouden. Maar je hebt het idee dat toch nu gaat schuiven.
1: Okay. En dan gaan ze misschien wel etappes inkorten. Kan dat?
0: Nou, dat zou kunnen als het echt te heet is. Ik denk dat dat toch wel de les is. Zij hebben hier vorige week natuurlijk in Parijs, was het vorige week, dag of 10 terug, dat ze daar de heetste dag hadden ooit.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat ze wel gewaarschuwd zijn.
1: Ja. Nou, beginnen we vandaag met een korte etappe. Die of niet ingekort, die is maar 20 kilometer, geloof ik.
0: Nee, daar hebben we niks meer over.
1: En dat is een ploegentijdrit. Volgens mij is het altijd een dingetje, wie pakt de eerste gele trui? Maar hoe doe je dat met een ploegentijdrit, vroeg ik me af.
0: Nou ja, normaal gesproken was het zo, dan de snelste ploeg en dan degene van die snelste ploeg die net als eerste zijn wiel over de streep duwde. Dat die kreeg dan het geel, dat werd vaak een beetje geregisseerd.
2: Is dat nu veranderd?
0: Nu is het anders. Oh. Ja, nu is het anders. Nu is het zo, eigenlijk is het een soort individuele tijdrit in een ploegentijdrit. Dus wat je nu gaat krijgen, dat is zometeen interessant om te gaan zien, want daar is nog niet iedereen het over eens, is dat bijvoorbeeld de nummer 1, jouw beste renner, of jouw sowieso snelste renner in een tijdrit, die breng je dan bijvoorbeeld hier naar de voet van de klim, want het is dus een klimmetje omhoog, best wel pittig. En dan die vuur je als het ware af. Dus het is de bedoeling dat Mathieu van der Poel, hoorde ik net zeggen, nou, die wordt dus vooraf afgezet als een malle. Die heeft geen trap te veel gedaan, die zit in het wiel. En
2: spaart.
0: Die spurt als een malle hier naar boven. En die tijd telt dus. En vroeger was het zo dat de vierde of de vijfde renner die binnen was, dat was dan de tijd van de ploeg. Nu is gewoon de snelste winnaar.
2: Oh.
0: Snelste renner is de winnaar. En de ploeg wint dan. Ja, het is. Niet iedereen is erover eens of het leuker wordt. Maar
2: nee, vind ik ook een beetje gek. Maar ja, we gaan het zien. Ik vind het goed nieuws voor Mathieu.
1: Ja, en heeft hij kans om die eerste gele trui te pakken, denk je?
0: Nou, die eerste denk ik niet. Dat wordt lastig. Maar waar zijn doel is om wel heel. Om weer een wielerterm te gebruiken, heel kort te staan in het klassement. Kortom, met een paar seconden afstand, zeg maar zeggen, van de gele trui. Dat zou zomaar Pogacar nu al kunnen zijn, want die ploeg is geweldig.
2: Ja.
0: En om dan morgen te pakken, hier ook op die Mondsvlieg. Dat is iets verderop, dan wordt er gefinished bij het Olympisch Stadion. En heb je dus weer die klim omhoog. Dus die wil eigenlijk morgen het geel pakken.
2: Net zoals vorig jaar, pakt hij hem ook op de tweede dag.
0: Ja. Ja, klopt.
1: Nou, scherp. Hartstikke goed. Hartstikke goed. En jij staat daar op de meet. Dat is ook alweer een mooie wielerterm. Mm-hmm. Om ze allemaal te interviewen. En dat is jouw grote bijdrage aan deze Tour de France, toch? Jij gaat gewoon heel veel
0: wielrenners
1: interviewen.
0: Iedere dag staan we in principe aan de finish met een analist. De komende dagen is dat Robert Geesink, oud-renner. Heel bekend in deze streek, heeft hij gewoond. En hij heeft alle etappes al gereden. Dus die is met ons mee. De eerste week ongeveer gaat hij met ons mee. En dan analyseren we de race naderhand. Maar ook vooraf gaan we zo meteen de boel even vooruitblikken op de hele ronde, op de tijdrit van vandaag. En dan, dan gaan wij zo heel Frankrijk door de komende 3 weken.
1: Wij gaan dat volgen. Wij gaan dat volgen.
2: En de Tour wacht op niemand.
1: Nee.
0: Nee, dat ook niet.
1: Dat dan weer niet. Hoe laat kunnen we je zien?
0: Is ook van me. 10 van 5, NPO 2. Heel want goed. Het voetbal is op NPO 1 en wij gaan op NPO 2 lekker door. Nederland speelt toch niet, joh. Dus lekker kijken.
1: Heel veel plezier, we gaan je volgen.
2: Dankjewel, hè.
0: Dankjewel.

0: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl. Bij u.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd. En stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De zon op je huid, beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
11: Kim. In de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen Rag & Bone Man en Human. Eerst de

0: en Human.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
2: Ja, en daarvoor hoorde je ook nog de oproep voor Eros Ramazzotti. Als jij nu je naam hoort, ja, dan ben je de winnaar. Martijn Laan.
3: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wil jij zelf heel graag, of is er iemand in jouw omgeving die heel graag naar Eros Ramazzotti wil?
3: Liefst samen met mijn vriendin, als dat kan.
2: Nou, wat mij betreft kan dat. Ik zou je vriendin ook even vragen als ik jou was. Maar zijn jullie grote fan?
3: Zeker.
2: Wat is je favoriete nummer van Eros Ramazzotti?
3: Nu zou ik zeggen Muzikai.
2: Ja, zou ik ook zeggen. En dan die lange versie, toch?
3: Heerlijk.
2: Die is prachtig.
3: Maximaal genieten
2: ga jij doen op 6 april 2027. Want dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam en jij wint 2 tickets van 10.
3: Heel blij mee.
2: Ga je vriendin ook heel blij maken?
3: Ga ik zeker doen.
2: Oké, en een fijn weekend nog, hè?
3: Dankjewel, jullie ook.

0: Zelfs de grootste chagrijn wordt vrolijk van deze. Dat kan niet anders. Peter Allen. En I go to Rio hier op Radio 10. Ik moet eerlijk zeggen, als we even 3 weken terug in de tijd zouden gaan... Dan zou ik heel veel zin hebben in wat we nu gaan doen. En ik moet eerlijk zeggen, nu kan het maar een beetje gestolen worden. Ik heb het over onze WK-pool.
1: Ja, was een leuk idee.
0: Dat was een heel leuk idee. Van, dan gaan we dat WK, gaan we echt optimaal gaan we dat,
1: gaan we ervan
0: beleven.
1: Genieten, ja.
0: En nu dat we eruit zijn, heb ik zoiets van, ja, oké. WK-pool, omdat het moet. Nou, gaan we, jongens.

0: Onze WK-pool. Ik denk dat er een paar mensen zijn die er anders over denken. Peter namelijk, die staat bovenaan. Ja. Op pole position om er vandoor te gaan met €150 aan het einde van het WK. Seth staat op plekje 2. Toch ook nog altijd €100 waard.
1: Lekker.
0: En Franco, die staat op plek 3 voor €50. Ja, houd vol jongens, tot aan het einde van de WK. En ik sta onder jou.
1: Nou, weet je, het is, ik hoef echt die pool niet te winnen. Maar ik wil echt heel, heel, heel graag wel van jou winnen.
0: Ja, nou, dat gaat je wel lukken.
1: En ik weet niet waarom ik daar zo fanatiek in ben. Ja, maar ik wil zo graag boven jou eindigen.
0: Ja, maar je bent zo eng fanatiek ook. Het is echt...
1: Oh. Nou ja, nee, ik val toch wel mee. Ik zit je niet de hele dag te appen.
0: Nee, dat niet. Dan moet er nog eens bij komen. Maar het is wel, als je me aankijkt, als je het over die WK-pool hebt... dan krijg je koude rillingen over mijn rug.
1: Ik weet niet waarom ik dat heb.
0: Maar je staat ook wel dik voor mij nu.
1: Ja, ik kan echt 2 slechte avonden en je hebt me ingehaald.
0: Nou, ik sta op 62, jij op...
1: 34.
0: Ja, dat haal je niet zomaar in, hoor. Dat haal je niet zomaar in.
1: Wat heb je voor vanavond?
0: Vanavond Canada, Marokko heb ik natuurlijk Marokko gezegd. Of natuurlijk, maar ik heb Marokko gezegd. Ja. Dat ik denk dat zelfs als Nederland tegen Canada had gespeeld... hadden we dat dik gewonnen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, dat weten we ook niet zeker.
0: Dus ik denk dat Marokko 3-0 een pakt vanavond.
1: Oh, oké, nee, ik heb hem met 2-0 staan. Okay. Ik hoop ook echt wel dat ze winnen.
0: En dan is er ook nog om 11:00 een wedstrijdje Paraguay-Frankrijk.
1: Ja, die heb ik op, geloof ik, 4-1.
0: Ja, die...
1: Of in 1-4 dan.
0: Ja, precies. Frankrijk ook dik winnen heb ik ook. Dus nou ja, vanavond ga ik je in ieder geval niet inhalen. Want we gaan of allebei veel punten pakken.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Of allebei niet.
1: Nou, en ik hoop wel inderdaad ook gewoon voor iedereen in Nederland. Weet je, we zijn gewoon op waarde geklopt, hè, door Marokko. Het is niet alsof ze vals hebben gespeeld.
0: Nee.
1: Ze waren gewoon beter. En ik hoop dat ze vanavond winnen. Ik gun dat de Marokkaanse gemeenschap van harte vandaag.
0: Ja, niet te hard toeteren alsjeblieft. Maar voor de rest staan we achter jullie, inderdaad. Heel goed, we gaan het zien. We moeten de WK-pool, omdat het moet, toch een beetje in de gaten houden natuurlijk. Want er zitten nog mooie prijzen aan vast. En ik wil Kim verslaan. Dat dan ook.
1: Stiekem bellen.
0: Dit is de Radio Team Weekend Show, nu met Queen en Radio Gaga.

0: EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper... komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent... Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Zo dadelijk in de weekendshow. Womack en Womack en Teardrops. Na het nieuws van 2 uur. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle. En voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En een 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4 uur. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, volgens mij is het nog altijd druk, hè?
11: Zeker, 25 vertragingen nog steeds. Dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Born, 43 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en de Keteltunnel, 26 minuten. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meern, 22 minuten.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, 2e gratis.
12: Boeie!
13: Alle hak, 2e gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook 2e gratis.
12: Zoé!
13: Alle Amerk mondverzorging, ook 2e gratis.
12: Yes!
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
18: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Radio 10 met Fool's Garden en The Lemon Tree. In het noorden van het land is de zomervakantie officieel begonnen vandaag.
1: Ja.
0: Al gaan dus steeds minder mensen op vakantie in de zomer. Las ik vanochtend, vond ik opvallend.
1: Het overal zo warm.
0: Ja, dat speelt
1: toch?
0: Echt mee.
1: Ja. Ja.
0: 2 jaar geleden ging 73% van de mensen in Nederland in de zomer weg. En nu is dat nog maar 52%.
1: Maar weten mensen dat je ook naar het noorden kan in plaats van het zuiden? Dat je niet alleen maar naar beneden hoeft te gaan.
0: Ja, maar dan moet je echt wel flink naar het noorden, wil het kouder zijn. Want in Stockholm, dan ben je echt niet. Dan kan het ook zomaar 30 graden zijn. Ja,
1: nou, of ga naar Bretagne, daar is het altijd 10 graden kouder dan de rest van Europa.
0: Wat wel populairder wordt, is de

0: getrouwd in Madison Square Garden.
1: Heel bescheiden.
0: Ja. Heel bescheiden plekje. Ja, er is nog heel veel niet bekend over wat er is gebeurd. Nee. We weten wel dat Adam Sandler, de acteur, die heeft het huwelijk voltrokken. Onder de gasten waren Benson Boone, Jimmy Fallon, Gigi Hadid, Bradley Cooper en Selena Gomez. Maar dat is een kleine greep waarschijnlijk uit alle celebs die daar waren.
1: Ja, wat ik dus heel erg... Er waren 1000 mensen, hè?
0: Ja.
1: En nou, dan spreek je sowieso de helft niet.
0: Meer dan de helft.
1: Nee, ja, maar toch, denk ik. Dus dan is het er zijn om het er zijn, of zo. Nee, alles wat ik zeg klinkt kifterig. En ik ben ook gewoon stikjaloers. Laten we dat gewoon heel eerlijk zeggen. Ik ben alleen, niet vrijwillig. Dus ik ben gewoon hartstikke jaloers. En ik gun Taylor Swift al het geluk van de wereld. 1000 mensen is veel. Maar wat ik me dus oprecht afvroeg, hè, want ik zag dus beelden dat Hugh Grant was daar met zijn vrouw.
0: Ja.
1: En dus ik heb ook opgezocht, hoe kennen die elkaar dan? Nou, hij was 2 jaar geleden bij een concert van Taylor. Blijkbaar ben je vanaf dat moment beste vrienden. Die ze hebben denk ik nog nooit elkaars huis gezien. Maar ook prima. Maar ik ga dan dingen... Denk ik dus, wie zit waar? Dus je hebt... je gaat eten. En dan heb je van die tafels. Wie zit dan... Dus je hebt ook familie van Taylor. Nichtjes die misschien in een hele andere staat wonen. Dus die zitten dan ergens aan een tafel. Zitten die dan dichter bij Taylor dan Hugh Grant of minder? Want dat vraag ik me dus oprecht af. Denken die nichtjes dan, wij worden hier gedist voor Hugh Grant? Of denkt Hugh Grant... Waarom ben ik hier naartoe gevlogen als die nichtjes die niemand kent dichterbij zitten? Ik ben daar dus gewoon heel benieuwd naar.
0: Ik denk dat er, wat jou betreft, nog veel meer kift is dan wat jij hebt nu ten opzichte van Taylor Swift. Dat is ook in die familie, tuurlijk.
1: Toch? Ik ben dus gewoon oprecht benieuwd hoe dat... Ja, wil jij weten, hoe dat eruit ziet dan.
0: Wil je weten wat ze droegen? Want dat heb ik nog wel boven tafel kunnen krijgen.
1: Ja, iets Dior geloof ik, of niet?
0: Ja, op maat gemaakt Christian Dior Couture.
1: Ja.
0: Ze droegen allebei op maat gemaakte schoenen van Christian Louboutin. Dat is met die rode zolen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, maar als die niet op maat gemaakt zijn, kan je er ook echt niet op lopen dan.
0: Oké, dus meer een straf is dat.
1: Volgens mij is er nog nooit iemand geweest die zegt: oh, ik heb Louboutins. Die zitten lekker.
0: En Taylor Swift die werkte haar outfit af met juwelen van Cartier. Weet je dat ook weer?
1: En... Ja, nee, echt. Ze hadden prachtig. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, hoor, de jurk en de juwelen.
0: Nou, dat gaat ongetwijfeld nog ergens
1: maar
0: op.
1: Wat denk jij? Wie zat dichterbij, de nichtjes of Hugh Grant?
0: Ik denk niet dat Hugh Grant tweede ring zat, eerlijk gezegd. Dus die zit wel dichtbij, denk ik.
1: Maar dan is het toch raar? Of het voelt raar als je dan zoveel mensen uitnodigt.
0: Wat ik me ook afvroeg, denk je dat het mogelijk is... om in je huwelijkse voorwaarden op te nemen dat als hè, ik hoop dat het heel goed is... maar als het ooit misgaat met dat huwelijk... dat je dan je ex verbiedt om een liedje over je te schrijven... Ze heeft een reputatie.
1: Vrijheid van meningsuiting.
0: Maar ze heeft een reputatie. Ze heeft zoveel liedjes over exen geschreven.
1: Ja, Harry Styles natuurlijk. En Jake Gyllenhaal.
0: Ja, nou, ik heb ze hier eventjes.
1: Oh, sorry.
0: John Mayer.
1: Ja.
0: Dear John. Schreef ze voor John Mayer. Dit liedje.

0: Wel lekker subtiel dat je het dan ook Dear John noemt.
1: Denk je dat ik niet te jong was om zo met mij...
0: Ja.
1: Tekeer te gaan eigenlijk. Harry Styles, daarvoor schreef ze dit liedje. I knew you were trouble. Ook niet heel niet onduidelijk.

0: Ik hoop voor Travis Kelce dat het huwelijk lang en gelukkig duurt.
1: Ja. Oh ja, hou hem binnen je broek.
0: Anders dan komt er weer een heel album met dit soort liedjes aan. Maar we wensen ze natuurlijk.
1: Nee, echt oprecht.
0: Alle geluk van de wereld.
1: Heus.
0: Radio 10.

0: Wind and Fire. En verder zie je op Radio 10 daarvoor ook nog Coldplay en BTS. En Ines die hebt daarover, die zegt... Hey, zij treden ook samen op in de pauze van de finale van het WK voetbal. Er komt een halftime show.
1: Oh, daar had ik niet meer aan gedacht. Dat spektakel, inderdaad.
0: Je hebt er heel veel zin in, zie ik.
1: Ja, nee, maar toch, ik bedoel, die Amerikanen. Ze hebben het een beetje stuk gemaakt natuurlijk met die hydratiebreak, hè? Met die drinkpauze.
0: Toch had ik er willen staan.
1: Waar?
0: In de WK finale.
1: Oh ja, dat...
0: Dat dan weer wel.
1: Ja, oké, dat wel.
0: Dankjewel voor je appje, Ines. We zijn op zoek naar nog veel meer lekkere muziek. En daar hebben we jou

0: beste reden.
1: Op zoek naar een goede reden om een nummer uit de top 4000 even af te stoffen vandaag. Officieel is de vakantie begonnen in het noorden van het land. En misschien sta je wel vloekend naast je auto. Omdat je de auto aan het inpakken bent om op vakantie te gaan. En het past niet. Dat is wel heel herkenbaar, toch, voor heel veel mensen?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Oh, en wil je even een liedje horen om een beetje te relaxen? Dat mag natuurlijk. Ben je jarig? Is er een jarige in je omgeving? Of ben je misschien wel op dezelfde dag getrouwd als Taylor Swift? En wil je daarom even een liedje horen? Mag allemaal, laat het weten via de Radio 10-app. En wij geven dan even een voorzetje. Het is vandaag de sterfdag van de man die ook wel bekend stond als The Walrus of Love.
2: Ja, dat vind ik nog steeds zo'n lullige bijnaam.
1: The Walrus of Love vind ik mooi.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Helemaal. Volgens mij vond hij het zelf niet erg, toch?
1: Nee, helemaal niet. Het is Barry White.
2: Ja.
1: En je vraagt je toch altijd bij die man af hoeveel kinderen zouden er nu, of mensen zouden er op de wereld rondlopen die verwekt zijn op een liedje van Barry White.
2: Oh, daar wil ik helemaal niet over nadenken.
1: Daar wil je niet over nadenken? Nee. Nou, daarom had hij die bijnaam natuurlijk, The Walrus of Love. Maar goed, hij is 23 jaar geleden overleden. En toen dacht ik, nou, laten we een liedje van Barry White er even bij pakken. Mooi Barry White.
2: Leuk dat jij je dan focust op een stukje love in plaats van walrus. Ik dacht, nou, we hebben net natuurlijk even gesproken over de Tour de France die vandaag van start gaat.
1: Jazeker.
2: Ja, en dan kom ik toch een beetje in de sfeer van de Franse chansons.
1: Oh, lekker.
2: Dus ik dacht aan Edith Piaf. Oh. Je ne regrette rien.
3: Non, rien de rien.
1: Ah. Mooi.
3: Non, je ne regrette rien.
1: Ja, mooi. En er zijn natuurlijk veel meer Franse chansons die in deze periode, als de Tour de France bezig is, toch overal weer gaat horen. Ik hou ervan.
2: Ja, okay.
1: Ik hou ervan. Heerlijk. Maar goed, dit zijn de voorzetjes van ons en wij bepalen het niet. Dus het mogen ook hele andere liedjes zijn.
2: Ja, kom
1: de vraag
2: door.
1: Is, wat wil jij horen uit de top 4000? En wat is de goede reden om het juist vandaag eventjes te draaien zometeen op Radio 10? Gebruik de Radio 10-app waar die voor bedoeld is en laat jouw liedje daarachter. Dit is

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel.

0: begrippen. Lidl.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: En Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen nog Lionel Richie en Do It To Me. Eerst Linda.

0: beste reden.
1: Mary die appt hi, zojuist eraan herinnerd dat mijn favoriete zanger Barry White 23 jaar geleden is overleden. Ik denk dat ik de schuldige ben, hè?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
2: Anders is het wel echt heel toevallig.
1: The Walrus of Love, the King of the Bedroom. Ik heb hem nog 2 keer live mogen zien in Ahoy Rotterdam. Draai alsjeblieft een liedje van hem.
2: En Miranda zegt, mijn mannetje is vandaag jarig, 64 jaar jong. Graag iets van AC/DC. Alvast bedankt.
1: Nou, van harte gefeliciteerd. Ja. Roel die zegt, Michel Fugain, une belle histoire. Het gaat over de Route du Soleil, waar ik nu al die vakantiegangers tegenkom.
2: Moeten we hem dan ook Ruel noemen deze week?
1: Ruel.
2: Ruel.
1: Heel goed.
2: En Karin zegt, Midnight Oil met Beds Are Burning. En waarom? We krijgen een nieuw bed.
1: Oh. Bij Beds Are Burning krijg ik dan hele rare...
2: Ja, hè? Ja. Hey, maar Karin, beelden. Veel plezier.
1: Ja, veel plezier, als je bed helemaal is. Gaat lekker in, beide. We hebben aan de lijn Sheila. Wat is voor jou een goede reden om een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Als ik zeg donderdag 2 juli Arena, dan denk ik dat een hoop mensen weten wat de reden is.
1: Ja, en ook heel veel mensen die worden dan boos op je of jaloers op zijn minst.
3: Tiki. Ja, ik hoop jaloers. Boos zal niet erg aardig zijn.
2: Mag geen naam hebben hoe ik dit ervaar. maar goed, jij was dus bij...
3: Ja, Bruno Mars.
1: Oh. Bruno Mars.
3: Ja. Ja,
1: en hoe was het? Willen we dan toch weten.
2: Ja.
3: Jeetje, hoe was het? Nou, waanzinnig, gaaf, te gek, onwijs, buitenaards, 2.0.
2: Wat was het hoogtepunt? Wat vond je het allermooiste moment?
3: De opkomst, sowieso. Dat was gewoon hysterisch.
2: Jeetje, wat was er hysterisch aan?
3: Het idee dat daar gewoon een wereldster opkomt en ja, dat je er gewoon zelf staat.
2: Niet zozeer hysterisch op het podium, maar gewoon dat iedereen zo uit zijn dag gaat.
3: Ja, de arena ontplofte gewoon.
1: Jij voelde je weer een klein meisje eventjes, een bakvisje.
3: Ja, ja, ik zeg, ik krijg gewoon weer kippenvel. En ook die man, die is gewoon niet te beschrijven.
2: Heel klein.
3: Hij is zo fijn, maar hij is zo goed.
1: Ik weet nog dat ik weet nog precies dat ik op 112.342 stond in de wachtrij. En dat ik inderdaad dacht, ach oké, dit gaat hem niet worden voor mij. Jij was er wel bij.
3: Gedaan.
1: Ja.
3: Ja, had het me wel gedaan. Ik stond de eerste dag stond ik op 147.000.
1: En toch gelukt.
3: Ja, ik was om 9:45 in de wachtkamer gezet. En 's middags om 4:15 had ik kaarten.
2: Oh,
1: toen had ik het wel opgegeven. Dus ik heb gewoon te vroeg opgegeven.
2: Ja, oké, Sheila, dan verdien je het ook echt om erbij te zijn geweest. Ja, eerlijk is eerlijk.
1: Die hard dat je bent.
2: En welke plaat van Bruno Mars wil je horen?
3: Nou ja, waar hij eigenlijk mee weggeknald is afgelopen donderdag, Uptown Funk.
1: Nou, gaan we die voor je draaien. En voor alle mensen die vanavond naar het tweede concert gaan, hè?
3: Ja, vooral geniet ervan, want je weet niet wat je ziet. Het is waanzinnig, echt waar.
2: Hou op!
1: Ja.
2: Dankjewel, Sheila.
3: Alsjeblieft. Heel graag gedaan.
2: Doei!
3: Doei, doei, en sorry.
0: De beste reden. Go.

0: Radio 10 met Wet Wet Wet en Angel Eyes. En daarvoor draaiden we ook nog Bruno Mars en Uptown Funk. Omdat Sheila bij het allereerste concert was in de Johan Cruijff Arena afgelopen donderdag. En daar op zijn minst een avond heeft beleefd die ze nooit, nooit, nooit zal vergeten.
1: Nee, want het was bruut.
0: Het was bruut, bruut, bruut, 2.0. Nou, ik weet helemaal niet wat ze zei. Claudia, die is er ook geweest. Nee, die gaat vanavond, zegt ze, super veel zin in. En Debbie, die is er wel al geweest, die zegt... voor de liefhebbers, er staan nog genoeg tickets op Ticketswap voor Bruno Mars. Dus ja, nou, mocht je nog willen.
1: Ik vind het wel tricky. Er staat er side view, limited view... en dan €285 per kaartje.
0: Oeh, ja, dat is wel even
1: pittig. Sta je net achter zo'n doek.
0: Ja, zie je hem wel helemaal niet, want hij is inderdaad ook nog niet zo groot. Nou ja, goed, iedereen die gaat heel veel plezier vanavond of de komende dagen. Zometeen na drieën veel plezier met Dennis Verheugd. En wij melden ons morgen weer.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel... kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli

0: specialist.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
14: Kruidvat,
15: naar de woningbouw.
14: Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Geniet van je zaterdagmiddag met daarbij de hits die je kent. Hè. Waaronder Into the Groove van Madonna, maar ook artiesten als Billy Joel, Adele en nog veel meer. Eerst het nieuws.
18: Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina-betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd zesde. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden. In het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon. En ietsje minder warm.
17: Robert-Jan Knook.

0: Zonzeel Os en dat is voor Heusden.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: morgen. Doedels.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Dennis Verheugd.

0: Billy Joel. Hij heeft betere tijden gekend, maar het laatste nieuws is gelukkig wel positief.
1: Het weekend van 10.
2: Dennis Verheugd.
0: Hij is nog altijd aan het herstellen van zijn hersenaandoening, die problemen veroorzaakte met zijn gehoor, zicht en evenwicht. Maar zijn familie meldt dat hij vooruit gaat. Ja. Maar goed, een officiële terugkeer naar grote concerten is nog niet aangekondigd. Logisch ook, ja. Artsen die adviseerden hem om voorlopig niet meer op te treden. En daar houdt hij zich strikt aan. Nou ja, misschien dat hij her en der wel eens een liedje zingt ergens. Maar grote en lange shows, die zijn even uitgesteld. Je hoorde The River of Dreams in het weekend van 10. Het weekend waarin Amerika het 250-jarig bestaan van de onafhankelijkheid viert. Het is overigens de eerste keer sinds

4 optredens gaf in de Ziggo Dome. En of ze daar ooit nog een keer concerten gaat geven, dat is nog maar de vraag. Want ja, ze is niet echt heel erg dol op tour, hè? Nee, is ze niet echt happig op. Nou, iemand die daar vorig jaar ook stond te vlammen in de Ziggo Dome, dat was Eros Ramazzotti. En het mooie is, volgend jaar april komt hij weer naar Amsterdam. Ja, en daar kan jij bij zijn. Hoor je de oproep van Eros? Stuur dan tickets met de gratis Radio 10-app naar De Groene Studio. Word je gebeld? Kom je in de uitzending? Ja, ben jij erbij? Ben jij 2 tickets voor Eros Ramazzotti?

Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder tijdens de Radio 10 Barbecue 10-daagse.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee. Och, ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Zo, waar is het waren?
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

zomerse temperaturen in Nederland vandaag. Zo'n 19 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in Zuid-Limburg. Dus daar past deze van Shawn Mendes en Camila Cabello prima bij. Jorde Venna bij Radio 10. Zo dadelijk neem ik je mee terug naar de hits van 4 juli 1984. De hit flashback, hoor je naar Kane. Ja, voor als je het te warm vindt. Even afkoelen.

0: Kane met 10.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Met een flashback naar de hits uit week 27 van 1984. Met onder andere Demasiado Corazón van Ming DeVille. De titel betekent letterlijk te veel hart. Ja, zanger Willy DeVille die stopte er zoveel Latijnse invloeden in dat veel mensen dachten dat hij een Cubaanse of Mexicaanse achtergrond had. Maar hij kwam gewoon uit Connecticut in de Verenigde Staten. Ook Let's Hear It For The Boy van Denise Williams was populair. Dit liedje was eigenlijk een soort van reddingsoperatie. Want voor een dansscène in de film Footloose was eerst een andere track geschreven. Maar dat werkte niet echt. Dus werd er op het allerlaatste moment een nieuw liedje geschreven. En dat werd uiteindelijk deze wereldhit van Denise. Zelfs haar zang werd opnieuw opgenomen omdat de tekstschrijver haar eerste opname te lief en te meisjesachtig vond klinken. Ja, en de laatste die je gaat horen is die van Bob Marley en de Wailers met One Love, People Get Ready. Hij nam het liedje al in 1965 op, maar de beroemde versie die we allemaal kennen verscheen pas in 1977. In eerste instantie deed hij weinig als single. Pas in 1984, 3 jaar na de dood van Bob, werd het opnieuw uitgebracht om het verzamelalbum Legend te promoten. En toen werd het alsnog een enorme klapper. 3 van de beste tracks van exact 42 jaar geleden hoor je nu hier op 10.
1: Radio 10.

0: Bedrijven wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Hoe zou je het vinden om weer even terug te gaan naar je 16e jaar? Ja, dit uur kan het zomaar gebeuren, want de Sweet 16 zit eraan te komen. Nu het nieuws.
22: De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het radioteam Weer door Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm.
21: Robert-Jan, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 13 vertragingen. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, 12 minuten. Kwartiertje op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen door een ongeval. En de A44 tenslotte Amsterdam-Wassenaar. Voor Wassenaar, 13 minuten daar.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Deze week... Maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: afgelopen dagen ging op social media een gerucht rond dat ze zou zijn overleden. Dat bleek een nepbericht, want haar management heeft bevestigd dat het om een hoax ging en dat ze gewoon lekker aan het toer is.
1: Ja.
0: De laatste tijd worden vaak dit soort nepberichten de digitale wereld ingeslingerd. Zo zouden ook Celine Dion, Britney Spears, Cher en nog vele andere artiesten dood zijn verklaard, terwijl ze allemaal nog rustig ademhalen. Ook Bruno Mars is meerdere keren slachtoffer geweest van een doodshoax. Maar gelukkig staat hij met beide benen op Nederlandse grond. Ja, gisteravond stond hij voor het eerst met zijn romantic tour in de Johan Cruijff Arena. Vanavond ook, morgenavond en dinsdag. Dus mocht je naar Bruno gaan en misschien nu al onderweg bent voor het concert van vanavond, heel veel plezier en zing

0: deze niet in de barbecue top 250 komt te staan. Want die leuke lijst zit eraan te komen. Eerst is het vanaf komende woensdag barbecue 10-daagse. Hier bij 10 maak je iedere dag kans op een gloednieuwe barbecue. En aansluitend hoor je in het weekend van 18 en 19 juli... de 250 zonnigste hits alle tijden voor bij de barbecue. Dus ja, dat wordt chillen en grillen.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Zaterdagmiddag bijna 5:10. Wees welkom. Volg nu mijn oproep aan jou om je op te geven voor Sweet 16. Ja, hier wil jou meedoen, want ja, als je wil weten wat nou de hits zijn geweest op jouw 16e verjaardag. Ja, kom maar door met je geboortedatum. En wellicht kan ik dan zometeen een van die hits aan je verjaardag gaan linken. Laat ik ook nog een stukje van je geboorteplaat horen. Ja, dat is meestal een guilty pleasure, maar af en toe best wel geinig om dat eventjes terug te horen. Dus pak die Radio 10-app erbij. Geef door wanneer jij op de wereld bent gezet. Dus dag, maand en jaar. En wie weet speel ik dan zo dadelijk met jouw Sweet 16. Zou ik in ieder geval heel erg leuk vinden. Gabriel met Rings hoor je na. Alive and Kicking. En dat zijn ze nog steeds. De Simple Man.

0: Dus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Dennis Verheugd.
5: Wordt het een kringverjaardag of een tuinfeest? Ja, dat gaat zo dadelijk.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication, hier bij 10.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ga ik spelen met Desiree. Desiree, goedemiddag. Ja, wanneer kreeg Nederland er een hele mooie baby bij?
3: 4 mei 1973.
0: En heb jij wel eens je geboorteplaat gecheckt?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Is een hele vrolijke. Komt het je bekend voor?
3: Ja, volgens mij is het
0: Volendam. De
3: Cats?
0: Nee. Het was Cliff Richard met Power to All Our Friends.
3: Oké.
0: Misschien klokt het als de Cats in jouw oren. Dat kan natuurlijk.
3: Ja, dat kan. Ja.
0: Dan maken we even een sprongetje naar je 16e jaar. Was het een kringverjaardag of een tuinfeest? Weet je dat nog?
3: Nee, volgens mij niet echt. Ik was volgens mij heel druk met mijn examens.
0: Dus je hebt het helemaal niet gevierd in die tijd?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Uiteindelijk wel geslaagd?
3: Ja, en daarna ben ik doorgegaan naar VWO.
0: Kijk eens.
3: Dus dat was een spannend zo'n moment.
0: Ja. Een slimme meid die op haar toekomst is voorbereid.
3: Yes.
0: Dat was de slogan destijds, hè?
3: Ja, zeker, met wiskunde.
0: Zeg, welke artiesten vond jij tof in die tijd? Of welk muziekgenre?
3: Volgens mij gingen we net een beetje richting de early hardcore. Een beetje Two Brothers, of zit ik net te vroeg?
0: Wow. 24-7 was er in die tijd wel.
3: Ja, 24-7, ja. Ja, een beetje die tijd. Ik was een beetje een rebelletje toen, de tijd.
0: Oh.
3: Ben ik heel eerlijk in.
0: En hoe uitte zich dat?
3: Oh, nou gewoon even niet naar je ouders luisteren.
0: Nou ja, dat doet bijna iedere tiener, hè?
3: Ja, dat is zeker waar.
0: Zeg, als jij er klaar voor bent, dan gaat er een hit gekoppeld worden aan jouw 16e verjaardag. Jij werd 16 op 4 mei 1989 en uit die tijd heb ik twee muzikale cadeautjes klaar liggen. En

0: welk cadeau ga je houden? Dat was mijn vraag eigenlijk. Maar,
1: ja. Ik was te vroeg.
0: Ja, nee, je hebt het al gezegd, joh. Maakt niet uit. De Bengals, Eternal Flame. Nou, vanaf nu zal die single altijd gelinkt blijven aan die heugelijke dag. Het is jouw Sweet 16 soundtrack geworden.
1: Yes.
0: Mooie zaterdag nog, Desiree.
1: Ja, zeker. Dank u wel.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Als je kans wil maken op een exclusieve Radio 10-prijs... nou, speel dan het komende uur gezellig mee met Stak in de Middel. En de Pet Shop Boys hoor je na het nieuws van 5 uur.
3: Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf... dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.

0: Zeeland voor Rotterdam Centrum, 12 minuten. En 11 minuten door een ongeval op de A27, dat is Almere-Gorkum voor Rijnsweerd.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
4: De zomer van 10.
5: Dennis Verheugd.

Pasha Boys werd ook gedraaid. En dat allemaal op inmiddels dag 185 van het jaar 2026. Hè? Zaterdag 4 juli, de dag dat bekend is geworden dat de fysieke kaartverkoop voor het laatste grote optreden van Normaal gisteravond zeer hard is gegaan. Ja, op zaterdag 12 september staan de mannen geboekt als de hoofdact van het Sallands Bakfeest in Dalfsen. En de organisatie die heeft laten weten dat de tickets voor 90% zijn uitverkocht. Oftewel 9000 kaartjes. De overige 1000 kaartjes die gaan morgenochtend om 11 uur online in de verkoop via de website van het Sallands Bakfeest. Verder is het de dag dat Disneyland Resort in Californië een bezoekersrecord heeft gevestigd. Het Amerikaanse park verwelkomde namelijk zijn 1 miljardste bezoeker sinds de opening op 18 juli 1955. De gelukkige bezoeker was Andres Robles uit Arizona, die met zijn ouders zijn 8e verjaardag vierde in het park. En het is ook de dag dat je Duffy hoort bij 10.

Jouw antwoord is goed voor het Radio 10 zomerpakket. Althans, je maakt er kans op, hè? Je hebt hem nog niet. Dus speel mee. Pak de Radio 10-app erbij. Geef je antwoord door. En wie weet hang ik zo meteen met jou aan de lijn. En mag je het juiste antwoord geven? Een hit uit 1988. Maar welke titel of artiest wil ik van je weten? Dus

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: 10% extra korting op Scotch en Soda.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Dennis Verheugd.
18: Met onderweg nog een hele vrolijke Dennis Classic. Je hoort de oplossing van Stuck in the Middle en muziek van Nelly Furtado.

0: 6. Ik heb Maarten heb ik aan de telefoon hangen. Goedemiddag nog, Maarten. Ja, het is vandaag niet alleen de dag waarop Amerika zijn 250ste verjaardag viert en dat in Barcelona zojuist de Tour de France is afgetrapt. Het is ook Barbecued Spare Ribs Day. Oftewel, spare ribs van de barbecue.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ben jij van de spare ribs?
1: Ja, lekker.
0: Ja, maar ook echt van de barbecue? Of wat eet jij het liefst van de barbecue?
1: Liefst gewoon een hamburgertje met een gebarbecued paprika of zo.
0: Dat is wel een goede match.
1: Ja, ja en de zalm vind ik ook lekker. Ja.
0: Ben je toe aan een nieuwe barbecue eigenlijk? Of is hier nog wat te doen?
1: Is nog net te doen.
0: Ja, nee, want vanaf woensdag is het hier barbecue 10 dagen. En dan maak je dus kans op een nieuwe barbecue. Dus wellicht.
1: Oh, wow.
0: Maar goed, jij reageerde nu op totaal iets anders. Want jij hoorde deze opgave. Maarten, een hit uit 1988. Jij hoorde exact het midden.
1: Ik hoorde Englishman in New York van Sting.
0: Dan zeg ik gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je wint het Radio 10 zomerpakket. Met daarin een hele coole zonnebril en cap met ons logo erop. En ook nog een superhandige dopper drinkfles. Dus alsjeblieft.
1: Oh, super. Nou, dankjewel. Wat leuk.
0: Veel plezier ermee en maak er nog een gezellig weekend van.
1: Doen we. 10.

0: Ah, wat klinken deze twee stemmen goed bij elkaar, zeg. Rod Stewart en Tina Turner bij Radio 10, It Takes Two.
1: Classic.
0: En ik zei het net al, hè, aanstaande woensdag begint hier de barbecue tiendaagse. 10 dagen lang maak je kans op een spiksplinternieuwe barbecue met aansluitend de barbecue top 250. En daarom dacht ik aan deze.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: Hey jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Even bollig. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: En tijdens je heerlijke zaterdagavond zometeen UB40 en Gala. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
22: Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. Eén van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het radioteam weer door Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden.
0: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Een van de grootste dance hits uit de 90s. Freed from Desire van Gala bij Radio 10. Doet het altijd goed bij elke bruiloft, feesttent, tuinfeest of misschien wel thuis op je karaoke set. Na na na na na na na. En Gala heeft hem ook een keertje akoestisch opgenomen in de studio. Dus zonder beat, maar...

Deze versie past wel perfect bij een knisperend kampvuur onder het licht van de volle maan. En dan het geluid van chirpende krekels. De ideale zomeravond. Nou, als je nou vanavond geen kampvuur hebt, ook geen volle maan en geen chirpende krekels, dan heb je altijd nog Radio 10. Zodat deze zwoele zomeravond voor je nog wat extra sfeer krijgt. Met Maroon 5 zometeen en nu

Gisteravond stonden ze nog op de Great Oak Stage van het muziekfestival BST Hyde Park in Londen. Misschien herken je dat wel. Maroon 5 voor 65.000 fans. Dat is niet zomaar even wat liedjes zingen. Dat is gewoon echt pure topsport voor zoveel mensen. Zelfs de Big Ben die was er even stil van. Maroon 5 en Memories. Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zaterdagavond van Radio 10. Graadje of 2, 23 buiten.

0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi, je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon

0: Ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Wat denk je gaat Brian May, de gitarist van Queen, binnenkort doen op de Canarische eilanden? Hoor je zo meteen.

En Brian May, de gitarist van Queen, die is in oktober dit jaar te vinden op de Canarische eilanden. Dat zijn nog eens leuke uitstapjes. Hij is daar samen Brian May met de zanger Andrea Bocelli, een van de optredende artiesten tijdens het Starmus Festival. Dat is een festival dat in het teken staat van kunst, muziek, wetenschap, technologie en ruimtevaart. En hij gaat daar niet alleen optreden als gitarist Brian May, maar ook als gastspreker. En ja, het is niet zo gek dat ze hem hebben gekozen daarvoor, want hij is namelijk Brian May afgestudeerd in sterrenkunde. Hij werkte onder andere bijvoorbeeld mee aan de missie van NASA New Horizons, waarbij een ruimtesonde naar planeet Pluto werd gestuurd om foto's van Pluto te kunnen maken. En van Pluto weer terug naar planeet Aarde met zometeen heel goed nieuws bij Radio 10 voor je. En dat heeft te maken met 6 april volgend jaar. Eerst Miley Cyrus en Flowers.

Wat een heerlijke, relaxte zaterdagavond. Dit is Radio 10 en Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Hey, en hou het even in de gaten, hè. Zorg dat je er bovenop zit. Verslap geen moment. En sla keihard toe als het zover is. Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Volgend jaar staat hij live op 6 april in de Ziggo Dome in Amsterdam. En jij kunt er dus bij zijn. Hoor je de oproep? App dan snel het woord tickets met de Radio 10-app. En dan ben je er misschien wel bij. En die oproep, die is nu nog niet, maar het zit er wel aan te komen. Binnen nu en pak een beet 60 minuten.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Geniet van je zaterdagavond, maar dat doe je ook wel, toch? Zometeen met Nena en Kim Wilde. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
11: Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn 2 journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. 10.000 mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. En dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

any place, anywhere, anytime. Hey, en wat voor avond wordt het voor jou eigenlijk? Ga je een avondje film kijken misschien? Of zometeen uit eten? Heb je een leuke restaurant uitgezocht? Of je zit thuis lekker aan de kaasfondue of de gourmet of de barbecue met vrienden? Misschien wel gewoon aan het werk. Kan ook natuurlijk, hè. Weekenddienstje draaien, noeste arbeid. Of je bent misschien wel onderweg naar het concert van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij staat aan Bruno met zijn The Romantic Tour. Als je daar dus heen gaat, heel veel plezier. Misschien krijg je nog wel romantisch een kushandje toegeblazen van Bruno. En zometeen bij Radio 10 de Bruno Mars van de jaren 70 met een beetje fantasie. Andrew Gold en nu op de relaxte tour met Zucchero, Vernacchiari en Paul Young en Senza Una Donna.

Heb jij me eigenlijk al op je telefoon staan? De Radio 10 app is echt hartstikke handig. Je kunt hem gratis downloaden. Kun je hem vanavond gebruiken bijvoorbeeld om je favoriete 80's hit even in te spreken als audiobericht. Voor 80's at 8 bij Radio 10. Namelijk zometeen een uur lang de lekkerste 80's hits. Ik ben heel benieuwd welke jij gaat kiezen. En met diezelfde Radio 10 app maak je zometeen ook kans op tickets voor Eros Ramazzotti. 6 april volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En jij kunt daar dus bij zijn. Hoor je de oproep? App dan tickets met de Radio 10 app. En die oproep is heel dichtbij binnen nu en, pak een beet, 20 minuten al.

Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder tijdens de Radio 10 Barbecue 10-daagse.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Kees.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: Inbouwpros.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Jules van Hest. En het zit eraan te komen, jouw kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Eerst Roxette, It Must Have Been Love. Radio 10.
9: Yeah. App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Yes.

0: Radio 10, Backman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. En je hoorde net de oproep voor Eros Ramazzotti. En dus heb je tickets geappt met de Radio 10-app, als het goed is.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Wie dat sowieso gedaan heeft, is Joyce. Goedenavond, tot Joyce.
2: Hoi, goedenavond.
0: Joyce, wat is er zo bijzonder aan Eros Ramazzotti?
2: Nou, ik vind het gewoon heel mooi dat, ondanks dat je er niks van verstaat, je toch het hele gevoel mee krijgt.
0: Ja, dat is wel best wel knap eigenlijk van hem, hè?
2: Ja, vind ik wel.
0: Hey, en hoe graag wil jij erbij zijn?
2: Ja, heel graag. En vooral om mijn moeder mee te verrassen. Die is ook enorm fan.
0: Oké, nou duidelijk verhaal, Joyce.
2: Ja, dus ik ben heel benieuwd.
0: Zullen we dan nu gaan ophangen of zal ik nog goed nieuws melden?
2: Dat laatste zou heel leuk zijn. Ja.
0: Hey, gefeliciteerd. Jij wint namelijk 2 tickets van 10 voor het concert van diezelfde Eros Ramazzotti op 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome.
2: Yes, heel vet, dankjewel.
0: Leuk, hè?
2: Ja, echt leuk.
0: En welke hit van Eros ga je het hardste en het meest vals meezingen die avond?
2: Ja, ik denk Boezika, hé.
0: Hey. Ja, mooi blijft die, hè?
2: Ja, die blijft echt prachtig.
0: Oké, heel veel plezier, Joyce.
2: Ja, super, dankjewel. Gaat goed komen.
0: En doe Eros de groeten, hè?
2: Ja, zal ik doen.

alles wat mis kan gaan, gaat mis. In het promotiefilmpje van Alex Warren, die je net hoorde bij Radio 10. Hij heeft namelijk een promotiefilmpje gemaakt voor zijn nieuwe album. Dat komt volgende maand uit. Op zijn Instagram kun je dat zien, dus van Alex Warren. Hij krijgt onder andere een blik met blauwe verf over zich heen. Hij wordt met touwen omhoog getakeld. Confetti shooters die gaan op het verkeerde moment af. En de boel vliegt ook nog in de fik. Ah, je moet het echt even bekijken. En je hoorde Alex Warren bij Radio 10 met Ordinary. Hey, en zometeen weer ethisch het eet voor je bij Radio 10. Dus de allerlekkerste ethisch hits. Dus welke ethisch hit brandt op jouw lippen? Geef het snel even door via de Radio 10-app. Ah!

0: berichtje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals... Aha.

0: zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
8: Kassen op de wetten! Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Vanavond weer vaste prik, ethisch at 8 zometeen. Dus welke uit de ethisch wil je horen? Geef het door via de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
17: Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met 2 mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden.
16: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid. 11 minuten door een auto met pech. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Elspeet en Harderwijk. 27 minuten.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Jules van Hest.
16: Goedenavond, zaterdagavond en de lekkerste 80's hits voor bij de chips of de borrelnootjes en de koude drankjes. Ja, of de hete drankjes mag natuurlijk ook, koffie of thee. Of glühwein. En chips of borrelnootjes, er kunnen natuurlijk ook gewoon toastjes met brie zijn of kip curry salade, wat jij wil. Maak er een mooie zaterdagavond van en laat vooral dus even weten welke hit uit de 80's kun je vanavond gebruiken. Waar heb je zin in? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van? Echt zo'n dikke, vette 80's hit die echt iedereen kent. En als je onderweg bent, dan rijdt dat toch net even wat lekkerder met je favoriete 80's hit bij Radio 10. Dus geef hem snel even door via de Radio 10-app. Heeft Ilse van Breukelen ook gedaan. Zij kiest voor Tears for Fears.

0: Beterschap voor Lionel Richie. Want hij is een paar dagen geleden onwel geworden tijdens een concert, maar het gaat inmiddels wel weer een stukje beter. Hij moet gewoon een beetje rustig aandoen. Dat kan nooit kwaad, toch? Zeker als je zo'n indrukwekkende carrière hebt als Lionel Richie met heel veel optredens en zo. Cela in 80's at 8 bij Radio 10. Welkom bij jouw zaterdagavond 80's feestje als het ware. Schuif lekker aan en vertel even welke 80's hit wil je horen vanavond. Laat het weten via de Radio 10-app. En het leukste zou zijn als je daar even een audiobericht van maakt. Dus spreek hem even snel even in. En goedenavond, Jimmy.
1: Goedenavond.
0: Je bent hard aan het werk.
1: Ja, ik ben hard op de bus. Klopt.
0: Ja, je bent buschauffeur.
1: Ja.
0: En tot hoe laat ben je nog aan het buschauffeuren?
1: Voor kort voor één. Kort voor even nat.
0: Oké, en dan duik je lekker je mandje in of ga je dan nog even opblijven?
1: Nee, dan ga ik met een voetbal kijken. En dan, want morgen moet pas het 6 uur te beginnen, morgenmiddag. Dus dan ik denk dat ik even lekker voetbal kijken.
0: Morgen lekker lang uitslapen. Je gaat een gat in de dag slapen, denk ik.
1: Nou, dat niet, want de kinderen die zijn al vrij vroeg.
0: Oké. Die zijn jouw persoonlijke wekker.
1: Ja. Met alle liefde.
0: Ja, precies. Hey, leuk. Nou, werk ze even dan in de bus.
1: Dank je wel.
0: En voor bij jouw busrit, welke 80's hit kun je gebruiken?
1: Tom Robinson, dat is dat je weet.
0: Tom Robinson, ja, je bent niet heel goed te horen via de oortjes die je nu in hebt, maar ik vertaal het even. Tom Robinson, listen to the radio, toch?
1: Jazeker.
0: Lekker relaxed op je zaterdagavond. Geniet ervan.
1: Mooi zo, dankjewel.

0: geniet je een beetje van je zaterdagavond. Jawel, toch? Radio 10, 80's at 8. En welke hit uit de 80's wil jij horen vanavond? Dat is de hamvraag. Geef het snel even door via de Radio 10-app. Heeft Thomas van den Akker ook gedaan. Hij zegt de meest briljante band van de 80's. En hij koos voor Chicago, die hoorde je net. En You're the Inspiration. En een appje ook binnengekomen van Miranda.
1: Hey, goedenavond, Jules. Zou je voor mij Catch Me van Marcia Raven en dan de Big Band version willen draaien?
0: Oké.
1: 84, dat was de tijd dat ik naar de schooldisco ging. Mm-hmm. Dus ik vind het, ja, daar doe ik dan, daar moet ik aan denken. Vandaar dit nummer.
0: Ja, snap ik.
1: Alvast bedankt.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: 80's at 8.

0: gekozen door Sandra via de Radio 10 app. Het mooie A Groovy Kind of Love van Phil Collins. En goedenavond, Vivian.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe is jouw zaterdagavond, Vivian?
1: Goed. Heel leuk.
0: En,
1: ik ben bij mijn familie, bij mijn zus geweest, op bezoek.
0: Ja.
1: Dus het was heel erg fijn, aan het terrasje gepakt.
0: Ja, het was heerlijk weer vandaag, hè? Een beetje bewolkt wel, maar prima zomerweer.
1: Ja.
0: En nu ga je een beetje richting de avond. Daar zit je al in, hè? En ja, welke 80's hit zou je kunnen gebruiken om jouw zaterdagavond nog even up te spicen?
1: Mijn dingen is van de Final Countdown van Europe.

Pop van Bloem en even aan mijn moeder vragen in Ethisch at Eet bij Radio 10. Zometeen Albert-Jan Sluis op weg naar je nacht met de top 4000 classics voor je. Met onder andere George Michael, Aretha Franklin, ABBA en Bruno Mars, die vanavond in de Johan Cruijff Arena staat in Amsterdam. En dan nog iets anders belangrijks. Vanaf aanstaande woensdag maak je bij Radio 10 kans elke dag op een premium house call barbecue. Want woensdag begint namelijk de barbecue 10-daagse. En het mooie is, je krijgt dan ook bij die barbecue een speciale Radio 10 barbecue schort. Met daarbij ook barbecue gereedschap. Mooi is dat, hè? En Charlotte Vink op de valreep stuurt nog een appje via de Radio 10 app. Mijn man en ik worden altijd extra verliefd op elkaar. Als we samen naar Joe Cocker en Jennifer Warnes luisteren. Zelfs na 26 jaar dat we nu samen zijn. Ah, oh, hoe romantisch. Is daarom voor jullie in Ethisch het Eet. Up Where We Belong.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: keukenspecialist.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
16: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. En dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Breid je vleugels. Ze vliegen namelijk weer voorbij. De hits uit de grootste hitlijst aller tijden. Eagle liet een kant van ABBA horen die we nog niet kenden. Het moest een filmisch, misschien zelfs episch gevoel van vrijheid en onbegrensdheid opwekken. En eerlijk is eerlijk, dat is best wel gelukt. Het is grenzeloos mooi en een van de maar liefst 29 noteringen voor ABBA in de top 4000. Dat was Eagle. Hey, goedenavond, je bent de Radio 10 met tot 12 uur het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. En wat zou jij doen als je beste vriend of vriendin je om financiële hulp vraagt, terwijl je zelf ook krap bij kas zit? Nou, het antwoord van Mick Hucknall van Simply Red hoor je zometeen. En we vieren straks de geboortedag van een echte laatbloeier. Zijn eerste hit scoorde hij namelijk pas na zijn 30ste. Eerste hit die postuum het licht zag. Rapper Tupac Shakur werd in 1996 doodgeschoten en de mogelijke dader liep 27 jaar vrij rond. Tot bijna 3 jaar geleden een verdachte werd aangehouden. Nou, sindsdien wachten hij en de fans op de rechtszaak en die begint op 10 augustus aanstaande, bijna 30 jaar na zijn dood. Nou, Tupac die liet een enorme berg onuitgebracht materiaal achter en dit is een van de vele nummers die na zijn dood opdoken.

Radio 10, en als jij dacht dat dit liedje oorspronkelijk van Simply Red zelf is, dan heb je het mis. Dit zijn namelijk de Valentine Brothers. Zij zongen in 1982 over een man die zijn vrienden om geld vraagt. Maar die vrienden hadden door een flinke recessie in Amerika op dat moment ook geen cent te makken. En dat chronische gebrek aan poen werd 3 jaar later nog een keer op de plaat gezet door Simply Red. Je hoorde Money's Too Tight to Mention. Radio 10 heeft je aan de top 4000 classics. En die zijn gelukkig helemaal gratis en voor niks. Je hoort zometeen een van de bekendste Duitse meezingers uit de top 4000. Eerste man die eergisteren voor het eerst in de Johan Cruijff Arena stond met de Romantic Tour. En terwijl wij hier zitten, staat deze romanticus daar op dit moment gewoon weer. 4 uitverkochte shows in totaal en een extraatje voor de fans. Morgenavond na de show geeft Bruno samen met maatje Anderson Paak een officiële afterparty in de Amsterdamse nachtclub Jimmy Woo. Het slechte nieuws, de laatste kaarten kosten maar liefst €375. En voor dat geld mag je niet eens foto's of video's maken, want dat is verboden. Dus voor Insta of TikTok hoef je het in ieder geval niet te doen. Kun je net zo goed lekker naar Radio 10 luisteren. Hier is

0: Een echte Duitse meezinger, maar als je deze zomer op de camping in Frankrijk staat, dan zing je hem ook moeiteloos mee. Of wat dacht je van Spaans? En dan hebben we ook nog Italiaans. Ja, want hier is Rijmdag waarschijnlijk. Als het in het Duits lukt, dan moet het in die andere talen ook wel lukken. Helaas voor hem scoorde hij alleen met het Duitse origineel. Dat was verdammt ich lieb dich. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Zometeen Robbie Williams. En ik beloof je, het wordt iets moois. En we vieren zometeen ook de geboortedag van een soulzanger die ons allemaal een prachtige dag wenst. En deze komt eraan. Ja, I don't wanna live without you. Foreigner, hoor je zometeen.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: wakker worden in een leeg bed.
1: Top 4000
0: Classics. Misschien zoek je nog naar de ware of heb je hem of haar lang gevonden. Nou, deze hit komt uit de tijd dat Robbie Williams zelf eenzaam naar het plafond lag te staren. Maar die eenzaamheid duurt nooit eeuwig, al dus Robbie, er komt vanzelf wat moois op je pad. En zo bleek, bijna 16 jaar geleden trouwde hij met zijn grote liefde Ida. En die andere liefde van Robbie, lekkere liedjes maken, vinden we maar liefst 17 keer terug in de afgelopen editie van de Top 4000. Dat was Something Beautiful. Dit is Radio 10 op zaterdagavond, de Top 4000 Classics met zometeen disco-koningin Donna Summer. En eerst gaan we terug naar deze dag in 1938. In het plaatsje Slap Fork in West Virginia werd op die dag William Harrison Withers geboren, oftewel Bill Withers. En muzikaal gezien is hij een echte laadbloeier. Hij zat eerst 9 jaar bij de marine. Daarna verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij voor $3,50 per uur wc-potten monteerde in Boeing 747's. Maar zijn creativiteit spoelde hij gelukkig niet door. En uiteindelijk wist hij met een demo de aandacht te trekken van een platenmaatschappij. En zo maakte hij uiteindelijk op 33-jarige leeftijd zijn entree in de muziekwereld. Ja, Bill Withers overleed in 2020 en zou vandaag 88 jaar zijn geworden. Hij staat met 4 hits in de Top 4000 van Radio 10 en dit is daar één van. Lovely Day.

Onthoud jij je dromen? Ik niet namelijk. De gemiddelde mens spendeert 6 jaar van zijn leven aan dromen. Zo ook gitarist Chris de Garmo van de band Queensryche. Hij las ooit het boek Creative Dreaming over lucide dromen. Die ken je misschien wel. Dat zijn van die dromen waarin je zeg maar beseft dat je aan het dromen bent. En je kunt die droom zelfs een beetje bijsturen. Ja, dat fascineerde hem zo dat hij er een nummer over schreef. In 1991 stond het 4 weken in de top 40 en kwam het niet hoger dan nummer 27. Maar de fans die zorgen er elk jaar weer voor dat hij hoog in de top 4000 terechtkomt. Afgelopen december namelijk op 270. Dat was Silent Lucidity, Queensryche. Ja, ik zou zeggen, droom lekker weg met de top 4000 classics van Radio 10. Met straks Natine onder andere Michael Jackson. En we bellen straks aan bij een huisje aan een Duits meer. Wie er open doet, dat hoor je binnen nu en een minuut of 15. Eerst gaan de stoelen aan de kant voor 3 broers van het zonnige eiland Martinique, die vanuit Parijs de discowereld veroverden. De Gibson Brothers bij 10, dit is Non-Stop Dance. When you got

0: heb je ook het gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt. Wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en 2 waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Dan nog het Radio 10 Weer door Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Deze week... Maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox,
2: zo heet deze Duitse zanger, die zat in 2009 lekker te dagdromen. Hij droomde van rust, van ontsnappen aan de drukte van de grote stad, van ultiem geluk op een idyllische plek, oftewel een huis aan het meer. En hij is niet de enige. Er zijn zelfs mensen die dag in dag uit Funda verversen, puur om te kijken, niet om te kopen. Ja, gek genoeg was het meest bekeken huis van Funda vorig jaar trouwens geen droomvilla aan het water, maar een vervallen boerderijtje in de bossen bij Hoenderlo, midden op de Veluwe. Ja, misschien had het wat te maken met de vraagprijs, namelijk slechts 75.000 euro. Je hoorde dus Peter Fox en House am See. Goedenavond, welkom in het huis van de hits. Radio 10 heb je aan de Top 4000 Classics. Zometeen hoor je op welke wereldster Madonna stiekem jaloers was. We vieren straks de verjaardag van een zanger die je van meer liedjes kent dan je denkt. En ik open later dit uur de Top 4000 file van een zangeres die helaas weinig heeft verdiend aan haar succes. Eerst Wild Cherry, een rockband die op een avond door het publiek werd uitgedaagd. Ze schreeuwden: play some funky music, white boy. Ja, zanger Rob Parisi die deed precies dat en schreef er meteen een nummer over. Het werd het begin, het hoogtepunt en ook het einde van hun carrière. 3 voor de prijs van 1 dus. Dit is Wild Cherry in de Top 4000 Classics van Radio 10 en play that funky music.

Ben jij ook wel eens een beetje teleurgesteld als je in de spiegel kijkt? Ja, ik wel hoor. Zelfs de Queen of Pop heeft er wel eens last van. Dat vertelde ze vorige week in een BBC-special met Graham Norton. Wat blijkt, Madonna was altijd een tikje jaloers op Kylie Minogue. Vooral omdat haar toenmalige man Guy Ritchie, de regisseur, volgens haar een oogje op Kylie had. Ze zei zelfs, ik zal nooit zo mooi zijn als Kylie. Het leverde in 2000 een legendarisch moment op. Madonna verscheen bij de MTV Europe Music Awards in Stockholm in een zelfgemaakt glittershirt met daarop in koeienletters de naam Kylie. Je hoorde dus Madonna en Cherish. Ik ben Albert-Jan, dit is Radio 10 op zaterdagavond. De top 4000 classics, daarin zometeen Shania Twain. Eerst blaas ik 74 kaarsjes uit voor zanger John Waite. Hij werd vandaag in 1952 geboren in het Engelse Lancaster. En je kent hem waarschijnlijk van meer hits dan je zou denken. Zo was hij de zanger van de band Bad English. Dit is Time Stood Still. En John Waite had ook solo hits zoals deze. Missing You natuurlijk. En dan ken je hem ook van de band waar het voor hem allemaal mee begon. Dat zijn de Babies. Je hoort ze nu bij Radio 10. Met het prachtige Isn't It Time.

0: Er zit een film over haar leven aan te komen. De titel die is al bekend, namelijk simpelweg Shania. Maar verder is er nog weinig bekend over bijvoorbeeld het verhaal, de cast of de releasedatum. You're the Shania Twain and you're still the one. Je bent bij Radio 10, de Top 4000 Classics met zometeen de Doobie Brothers. Ik open straks de Top 4000-file van Toni Braxton. En ik zou zeggen, pak je luchtdrums er alvast maar even bij, want deze knaller komt eraan. Ja, Phil Collins en Philip Bailey van de Earth, Wind & Fire hoor je zometeen.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Met zo de Doobie Brothers. Ik open straks de top 4000 file van Tony Braxton. En eerst Phil Collins.

0: In de Top 4000 Classics van Radio 10. Listen to the music. Dat waren de Doobie Brothers.
1: Top 4000 file.
0: De dijk kan het zo niet alleen. Eerst open ik de Top 4000 file van een van de vele domineesdochters in de muziek. Namelijk Toni Braxton. Samen met haar zussen zingt ze van jongs af aan in de kerk van haar vader. En zo legt ze de basis voor haar muzikale carrière. Ze studeert voor muzieklerares en scoort via via een platencontract. Het enige wat ontbrak, een goede boekhouder. Want na al haar successen bleek Toni vooral de zakken van anderen te hebben gevuld. Haar eigen bankrekening was leeg. Ze ging failliet en het bleef lange tijd stil. Nou, Toni Braxton staat met 4 hits in de Top 4000. En dit zijn ze.
2: 37.

Ongeveer 2 op de 10 kinderen in Nederland hebben gescheiden ouders. Dat geldt ook voor zangeres Pink. Nee, niet dat ze uit Nederland komt, wel dat ze gescheiden ouders heeft. Ze was nog geen 10 toen haar ouders uit elkaar gingen en hoopte zoals veel kinderen lange tijd dat ze ooit weer eens bij elkaar zouden komen. Nou, het bleek ijdele hoop te zijn. Jaren later verwerkte ze dat gevoel in dit liedje, gezongen vanuit het perspectief van een kind dat haar vader en moeder smeekte om weer bij elkaar te blijven. Hartverscheurend eigenlijk, toch? Family Portrait, Pink was dat, bij Radio 10. Hey, straks naar 11 in de Top 4000 Classics, Elton John. All Saints komt er ook aan. Eerst gaan we terug naar de zomer van 1967. Bij rellen in de Amerikaanse stad Detroit worden er veel branden gesticht en panden waar in grote letters het woord soul op is gekalkt, die blijven gespaard. Na het ene woord op al die muren werd de titel van een wereldhit. Dit zijn Sam & Dave bij 10, Soul Man.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Een heilig begin van het laatste uurtje Top 4000 Classics voor vanavond. Met All Saints, dat betekent Allerheilige. Dat is het pas op 1 november, maar gelukkig mogen we deze meidengroep uit Engeland ook draaien als het geen Allerheilig is. Jongens, ze met een van hun twee noteringen in de Top 4000. Never ever. Dit is Radio 10 met tot middernacht nog het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. En daarin hoor je zometeen hoe een Engelse superster en een Nederlandse DJ de mooiste dag uit het leven van een bruidspaar nog onvergetelijker maakten. En we herdenken straks de koning van de subwoofers. Hij overleed vandaag precies 23 jaar geleden. Eerst een gigantische hit voor Julio Iglesias uit 1979. Maar het origineel is inmiddels al ruim een eeuw oud. De Cubaanse componist Gonzalo Roig die schreef het in 1911 voor zijn kerstverse vrouw. Een liedje dat letterlijk hou van me betekent. En dat deden we massaal. Het stond 5 weken op 1 in Nederland. Quiereme, dit is Julio Iglesias bij 10.

0: Radio 10 en Ed Sheeran, die vorige week samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix een bruidspaar verrasten.
1: Right. Martin did a show, I did a show, we finished. He's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding? So we're going there. So we're going to go and crash the wedding.
0: Ja, het is een mooi verhaal. De broer van de bruid die had Martin Garrix een berichtje gestuurd op Instagram. Willen jullie de bruiloft van mijn zus crashen? Ja, omdat ze die avond toevallig allebei in Chicago optraden, deden ze het gewoon. Eenmaal binnen speelden ze live hun kerstverse gezamenlijke single Repeat It. En Ed deed er nog een schepje bovenop. Hij zong namelijk Perfect terwijl het bruidspaar danste. Kortom, een dag om nooit te vergeten. En dat dankzij de man die met het nummer dat je net hoorde al op talloze bruiloften de openingsdans verzorgde. Dat was Thinking Out Loud. Dit is Radio 10, de Top 4000 Classics, met zometeen een Engelse band die je niet moet verwarren met een bekende groep uit Den Haag. En eerst de man met die ongelofelijke lage stem, de koning van de subwoofers, Barry White. Vandaag in 2003 overleed hij. Als 16-jarige zat hij 4 maanden vast voor het stelen van $30.000 aan autobanden. En in de cel hoorde hij dit liedje. It's now or never. Ja, het inspireerde hem om zijn leven om te gooien en zijn brood voortaan maar te verdienen als zanger. Het is zijn sterfdag vandaag, maar met 9 noteringen in de Top 4000 van Radio 10 is Barry White muzikaal gezien natuurlijk onsterfelijk. Je hoort hem nu bij 10 met Just

0: Radio 10 en Keen. En die naam die komt van Sherry Keen. En dat is de vrouw die vroeger op de toen nog jonge bandleden paste. Hun oppas dus, dat was Bannemrick. Hey, top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een zangeres die haar carrière heeft te danken aan een zanger die je aan het begin van dit uur al voorbij hoorde komen. Prince laat straks de klodders door de studio vliegen. En deze band stormt zometeen door de porseleinkast. De pauw dus, je hoort ze zometeen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Radio 10 en Kiki Dien.
1: Top 4000 Classics.
0: I've got the music in me. Maar ja, wat doe je als je de muziek wel in je hebt, maar niet weet wat je ermee moet doen? Nou, gelukkig was daar de man die je aan het begin van dit uur zelf nog voorbij hoorde komen. Namelijk Elton John. Hij haalde Kiki naar zijn platenlabel Rocket Records. Draaide aan de juiste knoppen. En met succes, zo wist Kiki het voortaan zeker. I've got the music in me. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen waarschijnlijk het meest onzinnige liedje uit de hele lijst, want de tekst is namelijk een compleet raadsel. Eerst Prince. Begin jaren 90 wilde hij iets nieuws doen. Hij stelde een nieuwe band samen, de New Power Generation. Hij nam daarmee het album Diamonds and Pearls op en de tweede single van het album was een nogal dubbelzinnig nummer. Hij schreef het naar verluid terwijl hij voor een spiegel stond. Prince die keek naar zichzelf en toen kwam de tekst vanzelf. En als je goed naar die tekst luistert, dan blijkt dat Prince, nou laten we zeggen, nogal veel van zichzelf vindt.

kenden we Kensington jarenlang. En inmiddels heeft de band na het vertrek van frontman Ilo Youssef een nieuwe zanger. De Amerikaan Jason Dowd. En zo'n onmiskenbaar geluid met een nieuwe stem, dat blijft toch even wennen. Al denk ik dat het wennen vooral voor Jason zelf geldt. Vorige week stond hij met Kensington op Concert at Sea in Zeeland op de Brouwersdam. Hij geeft toe, die plek klinkt met een Amerikaans accent toch net even anders, hè? Hello, Brouwersdam. Je hoorde ze met hun hit Sorry, dat was Kensington. Radio 10, het is bijna middernacht. Tot zover de Top 4000 Classics. Morgenavond ben ik er weer vanaf 9 uur met een nieuwe aflevering. En dit is nog UB40. En het is een cover. Het origineel komt uit 1970 en is van de Jamaicaanse zanger Lord Creator. Dit is Kingston Town.

0: Vajana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vajana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vajana. 8 juli in de bioscoop.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20%

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Het ANP nieuws van 12 uur.
7: De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren daar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenhals te arresteren en de vlag weer weg te halen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstootster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

toen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington D.C. wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.